0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Hele goedemorgen, 7 uur en Nico heeft het nieuws.
4: Goedemorgen. Het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak is daar net aangekomen bij Tenerife. Het ligt aangemeerd in een haven in het zuiden. Na 9 uur onze tijd mogen de passagiers en enkele bemanningsleden van boord. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
5: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
4: En die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop. Vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven. In totaal zullen daar 29 opvarenden op zitten. En het schip zelf vaart daarna naar de haven van Rotterdam, waar ze het gaan desinfecteren. In Parijs zijn gisteravond een 50-tal mensen opgepakt tijdens 2 verboden betogingen. De ene van extreem rechts, de andere was een tegenbetoging. Onder die verdachten zijn er ook 3 minderjarigen. Ze zitten onder meer vast voor opzettelijk geweld in groep en verboden wapendracht. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Dat speelt later vandaag wel nog tegen KV Mechelen. We krijgen een wisselend bewolkte dag, maar wel meestal droog bij 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui, een pak frisser ook, nog zo'n 13 graden.
3: En op de snelwegen verloopt alles op zijn zondags. Files, die zijn er niet momenteel.
6: Music. Dorien Matthijs.
3: 2 echte charmeurs staan klaar op jouw zondagochtend. Justin Bieber hoor je na Summer. Dit is Homewrecker.

0: Justin Bieber. Voor u is het nooit te laat om sorry te zeggen. En daarvoor was er Somber. Allebei stonden ze trouwens exact een maand geleden nog op dat gigantische festival Coachella. Zeggen hele goeiemorgen, vrienden. Fijn dat Q al bij jou aanstaat op deze zondag 10 mei. Aan alle lieve mamas die al aan het luisteren zijn, hele fijne moederdag vandaag. Laat je eens goed soigneren, zou ik zeggen, deze zondag. Ik ga jou ook muzikaal in de watten leggen, want ik laat nu al de Q-topschijf op je los.
1: Dit

0: en Linda hebben het weer gedaan, hoor. Wat een banger.
1: De Zondagochtendclub.
0: Heel erg goedemorgen. Ondertussen 7:12, dus tijd om ons clubje Vroege Vogels even samen te roepen. Wat zijn de plannen vandaag? Thomas uit Mechelen is bijvoorbeeld al wakker om een ontbijtje klaar te zetten voor zijn mama. En hij stuurt... Ja, Doreen, het ding is, ze kan wakker worden om 7:30 of om 10:30 op zondag. Je weet het nooit, dus better safe than sorry, zegt hij. Maar Thomas, wees gerust, je bent absoluut niet de enige die al zo vroeg in de weer is om koffiekoeken en bloemen te regelen. Want ik denk dat zowat elke bakker in Vlaanderen binnen dit en een uur zich verwacht aan een stormloop. En dat om al die mama's extra veel liefde te tonen. Snow Patrol nu.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.

Sheeran, Back You. Geen edelsteden in de Q-app, wel andere verrassingen, vooral voor de mama's. Ingrid uit Wervik bijvoorbeeld, die is net opgestaan met een hele ontbijtbox. Inclusief kavatje zie ik. Amai, stevig. Gianni uit Berlaren stuurt. Wij zijn hier op weg naar Disneyland met vrouw en kind. Olala, zoveel grootse plannen vandaag. Kamraad komt er nu aan op jouw zondagochtend met zijn Be Mine.

kamerad. Dus weer vier plekjes naar beneden voor hem. Strand op nummer 36 in de Q-top 40. Dus het begint spannend te worden. Blijf zeker hartjes geven als je hem er nog iets langer in wilt houden. Want zijn vooruitzichten zijn niet zo rooskleurig. Wie wel betere vooruitzichten heeft, zijn de heren van Mumford & Sons. Want ze komen naar België. Op donderdag 2 juli staan ze op de mainstage van Werchter. En ze sluiten de eerste festivaldag op de weide af. Hier zijn ze met Little Lion Man.

0: Kennedy en een Paradise. Half acht op jouw zondagochtend ondertussen. En Nico heeft het nieuws voor ons mee. Nico, ik lees dat het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak daarnet is aangekomen in Tenerife.
1: Dat klopt inderdaad. Het is daar zowat een half uur geleden aangekomen. Experts en dokters die gaan daar nu aan boord om bij iedereen te kijken hoe ze zich voelen en of ze besmet zijn en zo. En daarna wordt iedereen dan met kleine bootjes aan land gebracht. Dan gaat het meteen met bussen naar de luchthaven, van waar iedereen ook meteen naar huis vertrekt. Allemaal om de kans op besmettingen aan land op Tenerife zo klein mogelijk te houden natuurlijk. Er zitten ook twee Belgen aan boord. Zij vliegen samen met 27 anderen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven. Van waar ze dan naar het UZ in Antwerpen gevoerd zullen worden voor verder onderzoek. Ik heb ook voetbal, want in play-off 1 heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. Club verstevigt zo zijn leidersplaats. En het heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Dat speelt wel vanavond nog tegen KV Mechelen. En het weer, zon en wolken vandaag. Meestal droog op deze moederdag. We halen rond 20 graden. Morgen kans op een bui en nog zo'n 13 graden.
0: En een vlotte zondagochtend ook, want er zijn nog geen files gemeld.

0: for you. Alle mama's, moekes, moeties die aan het luisteren zijn, speciaal voor jullie. We do, we adore you. En daarvoor Alex Warren, die weer goud pakt in de Q-top 40. Straks gaan we door de weekendkranten, maar eerst staan er nog twee muzikale duo's klaar.
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff Concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Q-Music.

0: Robin Schulz en Jasmine Thompson bij Q.
1: De weekendkranten wegen
0: 950 gram. En ook deze ochtend heb ik een kleine selectie gemaakt van zaken die je misschien gemist zou hebben, omdat er weer zoveel in staat. We beginnen in Mexico. Want de regering daar wil het schooljaar met meer dan een maand inkorten. Leerlingen zouden vroeger vakantie krijgen door het WK voetbal dat daar vanaf 11 juni doorgaat. Of enfin, dat is toch de datum van de openingsmatch. Nog veel meer opvallend nieuws over de hond Bob deze keer. Vorig jaar werd Bob verwaarloosd teruggevonden in een woning in Brussel. Maar sinds kort is hij politiespeurhond geworden. Want toen ze hem aantroffen, zagen ze meteen zijn potentieel. En de politie nam de hond Bob dus onder hun vleugels. En zelfs veel sneller dan alle andere honden heeft hij zijn training afgerond. Dan heb ik ook nog heel zot nieuws eruit gehaald. Er is een nieuw wereldrecord frietenbakken. Frieturist Yves uit Ravelseel heeft in zijn frituur met de naam Heel Lekker, ik verzin het niet, maar liefst 200 uur onafgebroken frietjes gebakken met zijn team. En daarmee heeft hij het vorige record van 150 uur frietenbakken ruim overtroffen. Ik weet dat het veel te vroeg is, maar zo'n frietje op zondag, daar ben ik ook wel voor te vinden. Gone, gone, gone hoor je nu van David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Ja, ik hoop maar niet dat dat over die frietjes gaat. Of hele goeiemorgen.

Shakira met Whenever, Wherever. Momenteel is ze druk aan het schrijven aan een nieuw WK-anthem. En dat zal de derde op haar palmares zijn, want in 2010 was er deze. Ken je hem nog? Waka Waka voor het WK in Zuid-Afrika.

of ook wel La La en nog eens La, het WK-lied voor Brazilië. Ja, teksten zijn niet zo moeilijk, want de hele wereld moet het kunnen meezingen natuurlijk. Nu, over meezingen gesproken. Ik geef al een paar jaar zanglesjes aan jong en oud. En deze namiddag treden mijn zangleerlingen voor het eerst op. Maar nu zie ik in de playlist vandaag, nog voor 8 uur hoor je Faded. Een nummer dat ik samen met mijn jongste leerling Nina ga zingen. Dus ik ga gewoon al een beetje repeteren voor straks, denk ik. Eerst nog Henry Moody bij Q. Dit is Right Person, Wrong Time. Goedemorgen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Bijna 8 uur. Hele goeiemorgen. Hier is Nico met

0: 10 kilometer verderop, vanwaar dan iedereen naar huis gevlogen wordt. Twee Belgen vliegen mee met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven, vanwaar ze dan naar het UZ in Antwerpen gebracht worden voor onderzoek. En dat schip zelf vaart later door naar de haven van Rotterdam, waar ze het volledig gaan ontsmetten. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding heeft alle opvarenden van dat cruiseschip uit voorzorg wel als hoog risicocontact aangemerkt. Op dat schip zijn 6 besmettingen met het Hantavirus bevestigd en 3 mensen zijn eraan gestorven. En er is opnieuw een virus uitgebroken op een cruiseschip. Deze keer gaat het om het norovirus, dat erg besmettelijk is en diarree en braken kan veroorzaken. Dat schip vaart op dit moment in de Caraïbe met meer dan 3000 passagiers en ruim 1000 bemanningsleden aan boord. Er zijn daar al meer dan 100 besmettingen vastgesteld. Er zijn in Vlaanderen al meer dan 400.000 katinnen gesteriliseerd sinds dat 6 jaar geleden verplicht werd. Vorig jaar alleen al waren het er bijna 60.000. Dat zegt bevoegd minister Ben Weitz in de Zondag. Hij wil dat sterilisatiecijfer nog hoger krijgen om te vermijden dat er te veel katten zijn in Vlaanderen die dan in asielen of gewoon op straat belanden. En er komt daarom een nieuwe campagne om meer baasjes te overtuigen. Sportnieuws in Play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na een rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Je hoort speler Brandon Mechelen.
1: Het was een hele goede wedstrijd. Perfect, denk ik niet. Dan zou het nog een grotere score geweest, denk ik. Maar kijk, 2-0, 3 puntjes, clean sheet. We spelen een goede wedstrijd, dus een beetje vertrouwen getankt. Kunnen we rustig kijken in de zetel, dus we zullen zien.
0: Nou, op tv, want Mechelen bedoelt dan naar Union, dat vanavond tegen KV Mechelen speelt. En in 1B, onze tweede klasse is dat, speelt Lommel de finales voor een plek in 1A tegen Dender, dat laatste is in de playdowns. Lommel ging gisteravond met 1-3 winnen in Beerschot, nadat het ook al de heenmatch had gewonnen. Lommel speelt eerst thuis tegen Dender, volgende zondag is dat, en het weekend daarna volgt dan de terugmatch in Denderleeuwen. We krijgen een wisselend bewolkte, maar wel meestal droge dag vandaag. 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui, een pak frisser ook nog zo'n 13 graden. En dinsdag eerst vrij zonnig, later meer wolken, maar zo goed als droog bij 14 graden.
2: En een zondag, zoals een zondag moet zijn, want op de snelwegen gaat het overal lekker vlot.
3: Music. Dorien Matthijs.
2: Een AAA line-up op jouw zondagochtend. Afrojack en Ello Black. En nadien Mark Ember. Ze komen eraan. Goedemorgen.

Dark Amber op jouw zondagochtend 10 mei. Hij brengt het zonnetje mee en zingt Good to Be. Wel, ik zou zeggen, good to be een mama vandaag. Want alle mama's die momenteel aan het luisteren zijn, een hele fijne moederdag gewenst op deze zondag. Laat je maar eens goed in de watten liggen vandaag. Ik meen het, hè. Want het is meer dan verdiend, zou ik zeggen. Sabrina Carpenter komt jullie zometeen een muzikaal espressootje op bed brengen naar Thomas Gray. Hier is hij met zijn Rumors. Time.

denk dat de boys van Bazaar dat ook wel kunnen gebruiken. Bazaar. Zo'n espressootje aangeboden door onze Sabrina. Gisterenavond ging het dak eraf in de Lotto Arena. En deze namiddag zijn ze exact hetzelfde van plan. En dat om een nieuwe album Exit te vieren. Daar staat onder andere deze op. Begin opnieuw. Vrij letterlijk dus. Want ook vanavond zijn ze weer van de partij daar in de Lotto Arena. Maar ook deze banger kan ik maar niet uit mijn hoofd

0: 50 is extra speciaal, want ze vieren dan ook hun 10e verjaardag van deze hit. Goud, hun monsterhit waarmee ze in 2016 echt volledig doorbraken. Gisteren heeft Naomi ook merch weggegeven. Maar dat is niet het enige wat je dit weekend bij haar kan winnen. Er zijn namelijk nog treasures te scoren. Straks alles daarover, maar eerst de treasure van Bruno Mars.
1: Strap in. Star Wars keert terug naar het grote scherm. This is the way. Beleef The Mandalorian en Grogu bij Kinepolis. It's time. Ga mee op avontuur met de legendarische premiejager en Grogu. Kom op 20 mei naar Kinepolis. En ontvang een unieke Mandalorian poster. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: nostalgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Q-Music.

de grotten van Ham. Vandaag een nieuwe en laatste ronde voor dat weekendje weg. Tussen 4 en 7, heel goed naar Q luisteren is de boodschap. Je kan er 4 vrienden of je mama heel blij mee maken. Nu Imani. Take a breath.

0: En All of Me, het is bijna 8:30 op deze zondagochtend. En Nico staat alweer klaar met het nieuws. Nico, het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak is aangekomen bij Tenerife.
1: Maar ik heb het eigenlijk nog over iets anders, want er is een drama gebeurd. Dat hebben we net binnengekregen.
0: Oh, excuses.
1: Geen probleem. Er is een drama gebeurd op een jeugdvoetbaltoernooi in Hamme. Gisteravond net binnengekomen ook. Wat daar juist gebeurd is, weten we nog niet. Maar de jongen van 7 is wel overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Hij is ervan afgevallen en belandde volgens het nieuwsblad op een omheining. De hulpdiensten probeerden die jongen nog te redden. Ze hebben hem ook nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij later op de avond dan overleden. Politie onderzoekt hoe dat ongeval kon gebeuren, wie er ook eventueel in de fout is gegaan. En ook wij zijn daar nog volop aan het rondbellen om te horen wat daar juist gebeurd is. En dan is er inderdaad het verhaal van het Nederlandse cruiseschip waarop dat hantavirus is uitgebroken. Dat is aangekomen bij Tenerife. Het ligt daar nu aangemeerd in een haven in het zuiden. Volgens de uitbater van dat schip heeft niemand symptomen. Maar experts en dokters zijn nu wel aan boord gegaan om te kijken hoe iedereen zich daar voelt en of er eventueel mensen besmet zijn. Daarna wordt iedereen dan met kleine bootjes aan land gebracht. Dat gebeurt in de loop van de voormiddag. En dan gaat het meteen met bussen naar de luchthaven daar, van waar iedereen dan naar huis vertrekt. Ik heb nog het weer wisselend bewolkt. Meestal droog vandaag. 14 graden aan zee, 20 graden in het binnenland. Morgen is er kans op een bui. Een pak frisser ook, nog maar zo'n 13 graden.
0: En er staat ondertussen toch één file. Op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest, staat richting Gent op de E17 10 minuten erbij tussen Beervelde en Destelbergen. Maar op een andere plaats gaat het vlotter en verlies je momenteel wel minder dan 5 minuten.

0: Malone en Morgan Wallen. Die hebben een handje hulp gehad. Ja, en ik heb dat misschien ook nodig, want gisterochtend kwam ik toe hier in de studio. En recht voor mijn neus lag er een groente te blinken op de DJ-tafel. Ligt er trouwens nog steeds, ik heb hem even uit beeld gehaald. Al een heel weekend heeft iemand hier iets achtergelaten. Maar ik mocht het wel gaan uitleggen, want zowel QDJ Timo als QDJ Liam dachten dat hij van mij was. Ik zou zeggen, doe eens een gokje. Welke groente is er hier achtergebleven? Straks na Lucas en Steve meer daarover.
1: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
0: Ja!
2: Maar ja...
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja! Maar ja...
1: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
0: Oh ja!
2: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
7: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

en Steve. Die heren hebben er duidelijk genoeg van. Ze zetten hun love on hold. Zeg, ik heb ook genoeg van iets. Van een groente dat hier een heel weekend al op de DJ-tafel ligt. Ik denk ook niet dat iemand hem nog komt ophalen. Want ja, hij ziet er eigenlijk niet meer zo goed uit. Enfin, ik vroeg in de Q-app om een gokje te doen. Er wordt gegokt op een bloemkool, bijvoorbeeld. Peggy uit Tremelo die zegt een komkommer misschien. Jan uit Harelbeke denkt een wortel. Nee, dat is het allemaal niet. Maar Peter uit Diest zit er bonk op. Hij stuurt de aubergine van Vincent Virus. Bingo. Er is hier een aubergine blijven liggen. Zowel Q-DJ Liam als Timo dachten dat die van mij was. Dus mijn vraag, wat heb ik gemist? Wat is er hier vrijdagavond gebeurd? Peter, die weet duidelijk meer, dus ik zou zeggen, vertel het mij even. Het mysterie van die aubergine ga ik even achter mij laten. Want het nummer dat je nu hoort, ja, kon eigenlijk geen iconischere titel hebben. Korte backstory. The Verve vroeg aan de Rolling Stones, mogen wij het stukje dat je nu hoort trouwens, van jullie nummer samplen? Het is goed, zeiden de Rolling Stones. Klein stukje dan, waaruit deze monsterhit kwam. Maar het was misschien te veel van het goede, want het kwam tot een rechtszaak die The Verve heeft verloren. Alle royalties van hun grootste hit weg. Je zou voor minder balen. Bittersweet Symphony hoor je, letterlijk.

tussen onderaan de Q-top 40 te bengelen. Op plaatsje 39, deze Dive Into Me. Ik heb ondertussen antwoord gekregen op het mysterie van de aubergine, die er al een heel weekend in de studio is achtergebleven. Want hij die uit Brugge stuurt, Doreen, die aubergine is de grootte van Emma's baby in de buik. En heeft Vincent inderdaad meegenomen naar de studio. Ah, dat verklaart het. Misschien wel even een oproep aan Vincent, als je dit hoort. Neem die aubergine terug mee, voor die net als de baby ook een eigen leven begint te leiden. Enfin, zometeen is het aan Damiano David. De voorbije jaren heeft hij stevig getimmerd aan zijn solo-carrière. Maar zijn succes is begonnen met zijn Italiaanse band Måneskin. En misschien doet deze van hen wel een belletje rinkelen. Zite e buoni, knal ik door jouw speakers. En ze zijn terug samen in Rome gespot. Dus binnenkort mogen we ons waarschijnlijk verwachten aan een comeback van hun. Ja, als het over comebacks gaat, dan is Zara Larsson daar. Want haar monsterhit uit 2015 is sinds dit jaar weer helemaal booming. Dit is Lash Live.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Hallo. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
2: Met echte astronauten en shows van onder andere
3: Maarten en Dorothee, Simon Verbeek, Alain Remu, Martin Peter.
1: En ook met Lieve Schijf
2: en Hetty Helsmoortel.
1: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
2: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: 9 uur, goedemorgen. Het nieuws hoor je van Bart.
7: Goedemorgen. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden. Het gebeurde gisteren bij een ongeluk met een springkasteel tijdens een groot jeugdvoetbaltoernooi. De jongen viel van het springkasteel en belandde op een omheining.

0: en bracht hem naar het ziekenhuis. Maar daar is hij later op de avond overleden. Rond deze tijd mogen de passagiers en de bemanning van boord van het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak. Dat is vanmorgen aangekomen bij Tenerife. Het ligt daar aangemeerd in een haven in het zuiden. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. Maar dokters en experts onderzoeken wel eerst iedereen. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
1: Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan. Ze zullen de landen, de nationaliteiten zoveel mogelijk bij elkaar houden. Want voor veel nationaliteiten staat een apart vliegtuig klaar om de mensen naar het land van herkomst te vervoeren.
0: 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven, vanwaar ze dan naar het UZ in Antwerpen gebracht worden voor onderzoek. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding heeft alle opvarenden uit voorzorg wel als hoogrisicocontact aangemerkt. In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na een rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Je hoort speler Brendan Mechelen.
2: Het was een hele goede wedstrijd. Perfect, denk ik niet. Dan zou het nog een grotere score geweest, denk ik. Maar kijk, 2-0, 3 puntjes, clean sheet. We spelen een goede wedstrijd, dus een beetje vertrouwen getand. Kunnen we rustig kijken in de zetel, dus we zullen zien.
0: Mechelen bedoelt dan op tv naar Union, dat vanavond nog tegen KV Mechelen speelt. En in 1B, onze tweede klasse, speelt Lommel de finales voor een plek in 1A. Tegen Dender, dat laatste is in de playdowns. Lommel ging gisteravond met 1-3 winnen in Beerschot, nadat het ook al de heenmatch had gewonnen. Lommel speelt eerst thuis tegen Dender, volgende zondag. Het weekend daarna volgt de terugmatch in Denderleeuw. We krijgen een wisselend bewolkte, maar meestal droge dag bij 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui en een pak frisser, nog zo'n 13 graden. Dinsdag eerst vrij zonnig, later meer wolken, maar zo goed als droog bij 14 graden.
3: En er staan 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste, die staat richting Gent op de E17. Moet je een kwartier bijtellen tussen Beervelde en Destelbergen. En tot slot nog eentje op de Brusselse ring, op de binnenring 5 minuten tussen Vilvoorde, Koningslo en Machelen. Maar op een andere plaats verlies je wel minder dan 5 minuten.
4: Music. Dorien Matthijs.
3: Goeie vibes van Jelly Roll en daarbij een koffietje en een hit van ons nieuwe Nespresso-gezicht. Ah wel, komt eraan.

En I'm good. Ja, daar word je nu toch echt blij van. De lente voel je, de vogeltjes die fluiten in zijn song. Trouwens, daarover gesproken. Het is 10 mei, hoogseizoen voor de vogeltjes. Want in mei legt elke vogel een ei, zeggen ze. En ik las deze ochtend dat de luidste vogel waar je waarschijnlijk elke ochtend mee wakker wordt, het mannelijke roodborstje is. Prachtige vogel, maar wat een kabaal kan die man maken, zeg. Hier bij Q staat geen roodborstje, wel een roosborstje klaar. En die kan ook veel kabaal maken. Het is pink.

op jouw zondagochtend. Straks is het aan de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40. En dat is niet het enige wat deze zondag in petto heeft. Want straks spelen voor cinematickets in Alles of Niks. En deze namiddag kan jij bij Naomi een weekendje weg naar de grotten van Han winnen.

De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q Liftoff concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q Liftoff.

0: Crazy Deals!
1: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
2: Amai, dat is echt wel zot.
1: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
2: Is dat ook open op Hemelvaart?
1: Yep! Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.

zelfs hun namen met elkaar. Taylor Swift hoorde je met Elizabeth Taylor. Er zijn heel wat berichtjes binnengekomen in de Q-app voor Moederdag vandaag. En de mama's worden in de watten gelegd, hoor. Ik zie hier ontbijtboxen, bloemetjes en veel koffiekoeken voorbij komen. Mama Elena uit Meerhout laat weten dat ze op weg is naar de dansshow van haar dochtertje. Mooiste moederdag dat je mij kan geven, zegt ze er nog bij. Ik denk trouwens dat mijn mama ook aan het luisteren is momenteel. Dus mama, hele gelukkige moederdag daar. Nog voor het nieuws van 9:30, Stromae na Martin Garrix.

0: Stromae met Papa Oute bij Q. Wat een schijf, hè? Uit 2013 is deze. My time flies. Hier ook, want het is al ruim 9:30 op deze zondagochtend. En tussen al die lieve berichtjes van mama's in de Q-app moeten we tijd maken voor het nieuws. Bart heeft dat mee voor ons. Bart, is er al meer informatie over het drama op een jeugdvoetbaltoernooi in Hammen?
1: Nee, de politie en gerecht onderzoeken nog wat er precies is gebeurd en waarom. Een jongen van 7 overleed gisteravond in het ziekenhuis nadat hij in Hammen van een springkasteel was gevallen en op een omheining was beland. Sommige bronnen zeggen dat de wind onder het springkasteel was geraakt, waardoor het fout liep. Maar dat wordt dus nu nog onderzocht. Ook of er eventueel fouten zijn gemaakt. Bij het incident raakten trouwens nog andere kinderen gewond, maar zij waren er minder erg aan toe. En een record aantal vrouwen in ons land kiest ervoor om pas na hun 40ste mama te worden. 2 jaar geleden ging het nog om 4,5% van de baby's die toen geboren werden. In 2021 was dat nog geen 3%. Dat blijkt uit officiële statistieken in De Zondag. Daarnaast daalde het aantal geboortes in ons land in 2024 naar 108.000. Het is geleden van 1942 dat er dat zo weinig waren. En dan nog het weer. Wisselend bewolkt, maar meestal droog vandaag bij zo'n 20 graden. Morgen kans op een bui en nog zo'n 13 graden.
0: En goed nieuws, want de files van daarnet zijn opgelost. Nergens verlies je 5 minuten.

0: en Tattoo Back You.
1: Alles. Alles of niks.
0: Ja, het is zover. Quiz jij straks graag mee voor Cinematickets? Laat mij dan nu weten in de Q-app wat jouw inzet wordt. 2, 4 of 6 Cinematickets kan je winnen. Let wel op, want hoe meer je er wilt, hoe moeilijker de vraag wordt. Ook Berre komt eraan, nu door jouw speakers. Maar volgende week hoog en droog in onze Q-luchtballon.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
3: Ixina.
2: Ixina, ja aan je dromen.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
7: Q-Music.
8: I don't know.

0: Michael Jackson hoorde je met Black or White.
1: Alles of niks.
0: Ja, misschien kan onze kandidaat van vandaag wel filmtickets scoren voor die nieuwe film Michael. Die is nu in alle zalen te zien. Robin uit Heusenzolder, die waagt zijn kans vandaag. Goedemorgen, Robin.
2: Goedemorgen.
0: Hallo. Zou je met die tickets naar Michael de film gaan kijken?
2: Nee, absoluut niet.
0: Oké, dat is helemaal geen probleem. Maar je speelt voor 4 tickets. Met wie zou je dat dan graag doen?
2: Met mijn vrouw en mijn 2 dochtertjes.
0: Top. Komt goed uit, hè?
2: Vandaag dat we ook niet naar Michael zouden gaan. Ik zou niet willen dat ze nachtmerries krijgen.
0: Nee, dat snap ik. Goed, Robin. We gaan erin vliegen. Alright?
2: Oké. Prima.
0: Robin, vrijdag waren de eerste liveshows van The Voice van Vlaanderen. En mijn vraag voor jou is... Welke kandidaat van de Comeback Stage heeft afgelopen maandag bij Maarten en Dorothee het laatste ticket voor de liveshows bemachtigd? Je mag nu... Oh, ik ga je nog een keuze geven. Ik ga het iets makkelijker maken. A. Finn, Giorgio en Michel. Op B of C, Lore. Je mag nu antwoorden.
2: Finn.
0: Finn, zeg je? Robin?
2: Ja.
0: Tjaka, dat is helemaal juist.
2: Yes.
0: Proficiat. Zeg, Michael gaat het... Oh. Ik hoor je... Ah ja, ik hoorde mezelf even. Zeg, Michael gaat het niet worden, maar misschien een hele andere toffe film samen met de kindjes.
2: Ja, zeker, hè, schat. Gaan we een mooie film kijken.
0: Ah, zij zit erbij. Zalig. Wij gaan verder met Miley Cyrus en haar Wrecking Ball. Hele fijne zondag, hè, Robin.
2: Hetzelfde voor jullie.
0: Ciao, ciao. Nu de Bausa. Zo

Miley Cyrus met haar Wrecking Ball Back You. Bijna 10 uur en vandaag geen Jana de Wilde op jouw zondagochtend. Wel Q-DJ Liam Dert met nog meer hits om jouw zondag op te fleuren. Hij heeft zometeen zotte weetjes mee over Robbie Williams en zijn tanden. En ik heb nog Coldplay voor jou. I know that this could hurt me bad.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Een hele goede morgen. Het is bijna 10:00. Het nieuws krijg je van Bart.
3: Goedemorgen. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden. Het gebeurde gisteren bij een ongeluk met een springkasteel tijdens een groot jeugdvoetbaltoernooi. De jongen viel van het springkasteel en belandde op een omheining. We horen dat dat mogelijk door de wind kwam, maar dat is nog niet bevestigd. Burgemeester Lotte Peters.
4: Er zaten nog andere kindjes ook op het springkasteel en die zijn met hun ouders op eigen kracht naar het ziekenhuis gegaan voor kleinere verwondingen. Het parket is aangesteld en voert momenteel een onderzoek naar hoe dat precies is kunnen gebeuren. Wie de verantwoordelijkheid draagt en waar er eventueel fouten zouden kunnen gebeurd zijn.
3: De hulpdiensten probeerden de jongen nog te redden en brachten hem naar het ziekenhuis. Maar daar is hij later op de avond overleden. Een record aantal vrouwen in ons land kiest ervoor om pas na hun 40ste mama te worden. 2 jaar geleden ging het om 4,5% van de baby's die toen geboren werden. In 2021 was dat nog geen 3%. Dat blijkt uit officiële statistieken in De Zondag. Daarnaast daalde het aantal geboortes in ons land in 2024 naar 108.000. Het is geleden van 1942 dat er dat zo weinig waren, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in Libanon zijn gisteren minstens 23 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah reageerde met tegenaanvallen op het noorden van Israël. Volgens de Britse krant The Times raakten daarbij 3 Israëlische soldaten gewond. Nu donderdag starten er in de VS nieuwe vredesonderhandelingen tussen Israël en Libanon. Wisselend bewolkt, maar meestal droog vandaag bij zo'n 20 graden. Morgen kans op een bui en nog zo'n 13 graden.
2: En het is nog heel rustig onderweg. Files van 5 minuten of langer, die zijn er nu niet. Music.

deze clip is Robbie Williams bijna alles van zijn lichaam kwijt. Maar deze week is hij ook echt een stukje kwijtgeraakt. Hij heeft zijn tanden zo hard gepoetst dat er een stuk van zijn voortand is afgekraakt. Ja, en het toeval wil dat ik een paar weken geleden exact hetzelfde heb meegemaakt. Gelukkig wel een van mijn achterste tanden. Plots gewoon, ja, een stuk afgepoetst. Dat kan dus blijkbaar. Je bent bij deze gewaarschuwd. Net zoals Joeri uit Lommerzeel al gewaarschuwd was dat zijn broer en zijn zus weer veel te laat aan moederdag zouden denken. Vanochtend twee paniekerige berichtjes. Maar Joeri die had al een brunch en een boeket bloemen geregeld. Ja, ik heb het gevoel dat dat wel vaak zo is eigenlijk. Eén van de kinderen regelt het op tijd en de rest denkt er veel te laat aan en betaalt dan uiteindelijk gewoon. Enfin, aan alle mama's, geniet volop van je dag. Vandaag sta jij op een piedestal, dus laat je gerust bedienen en verwennen. Echt doen, hè. Gewoon even alles loslaten. Mochten de twee volgende artiesten samenwerken, dan waren ze helemaal in thema vandaag, want je hoort Anima na Maxime. Anima Maxime zou dat samen zijn. Enfin, dit is hoe dan ook een heel goeiemorgen.

0: Hypnotized. Ja, hypnose zou een manier kunnen zijn. Maar wat werkt er nog beter als alternatief medicijn? Wel, dat is muziek. Het is wetenschappelijk bewezen, hè, dat muziek werkt om pijn, stress en angst te verminderen. En dat weet ook Linda van Milk Inc. Muziek sleurde haar door een moeilijke periode de afgelopen jaren. En ze heeft daar nu samen met Reggie een nummer over gemaakt. Medicine, de nieuwe van Milk Inc. Die hoor je zo meteen na Rag & Bone Man.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
7: Q-Music.

een nieuw gerecht uit de keuken van Reggie. En met het gekende Milk Inc. recept. En toch klinkt het ook heel fris, heel van nu. Hun nieuwe medicine met Linda ook trouwens voor het allereerst als songwriter. Adele, die werd 38 deze week, dus is ze opnieuw iets nostalgischer naar haar jongere jaren geworden. Haar When We Were Young hoor je zo meteen na Nickelback en How You Remind Me.

How You Remind Me. Het is moederdag, ja, dan komt er altijd zo'n gevoel van gezonde stress boven bij mij. Excitement om je mama te verrassen. Zo een knutselwerkje smokkelen en thuis verstoppen. Vroeg opstaan en stiekem de tafel al dekken. Zo stil mogelijk dat je mama niks hoort. Het is een dag met een missie. Ja, en hoe oud je ook bent, je mama verrassen, dat blijft altijd een beetje spannend, hè?

Adele in een bad van nostalgie gevallen was. When we were young. Het is ondertussen 1 over half 11. 1 file nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de A19. Daar verlies je 5 minuten op kop nu tussen Menen en Morselen. Op andere plekken met files die 5 minuten of langer duren, die zijn er nu niet. Q-Music. Liam Dert. Shakira die heeft een opvolger voor Waka Waka. Een nieuw WK-lied. Hoe dat klinkt hoor je na deze.

maand nog, hè, en het WK voetbal begint. It's fun if you're down to play. Met ook het vierjaarlijkse anthem. Het meest iconische anthem komt van Shakira natuurlijk. In 2010 deed heel de wereld het dansje van Waka Waka. En nu, 16 jaar later, maakt Shakira opnieuw het WK-lied. Ja, ook een duidelijk vervolg op die Waka Waka. Dai Dai. Waka Waka, Dai Dai, Zoo Oe Oe. Shakira die houdt van herhalingen. Maar het werkt wel, hè. Deze Dai Dai komt volgende week uit en wordt dus de WK-song van het jaar. Ook Jennifer Lopez die maakte ooit een nummer voor het WK. In 2014, weet je misschien niet meer, werd niet zo'n grote hit. En David Guetta die verzorgde al eens de hymne van het EK. It's all connected. Al die artiesten zijn allemaal, hangen allemaal samen. Q Music. Ja, David Guetta en J-Lo samen, die hoor je zo meteen na Alex Warren.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen er niet mee zijn. Dieselstranden, Zandvoort. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Jennifer Lopez. Dat is even oud als mijn mama, maar ze ziet eruit alsof ze mijn zus zou kunnen zijn. Al geldt dat natuurlijk voor mijn eigen mama ook, hè. Zometeen een nummer waar heel veel mama's fan van zijn. Maar dit is wel de omgekeerde versie. Herken jij welk nummer dit is? Als je het weet, mag je het altijd doorsturen in de Q-app. Eerst een song die perfect is om je dag mee te starten. Een stevige koffie, een lekkere croissant, een streepzon en dan dit nummer. Het wordt echt een mooie dag, jongens. Dit is Toploader bij Q en Dancing in the Moonlight. Oui.

Swedish House Mafia. Welk nummer hoor je hier in reverse? Dat is moeilijk, hè? Maar dit zou misschien wel een tip kunnen zijn. Misschien herken je hem nu wel. Klaas uit de pannen die dacht alleszins aan Hello van Adele. Nee, dat is fout. Mieke uit Wachtenbeke heeft precies Céline Dion erin gehoord, maar ze is niet zeker. Ja, nee, ook niet. Het is wel inderdaad een klok van een stem, dus ik snap wel van waar het komt. Ik gaf daarnet ook een tip bij. Het is een nummer dat veel mama's graag horen, want het komt toch wel echt uit een echte mama-film. Thomas uit Lanaken die zat alleszins al bij de juiste film. Hij dacht dat het Cello was. Het gaat eigenlijk om deze van Lady Gaga uit A Star Is Born.

ook een verstrooide professor. Teddy's Wims gooide meer dan een half jaar geleden online dat hij naar Rockwerchter komt voor het festival dat zelf had gedaan. Over iets meer dan anderhalve maand op de mainstage in Werchter. Ondertussen onderweg op zondagochtend Taylor Swift, Benson Boone en Bruno Mars met zijn melige maar zo mooie laatste nummer. Eerst Licky Lee.

0: Mediamarkt. Mediamarkt wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Ritchie. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
6: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Een heel erg goedemiddag. Het nieuws van 11 krijg je van Bart.
9: Goedemiddag. Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Daarbij raakten 4 kinderen gewond. Eén van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Iedereen is zwaar aangeslagen, zegt de burgemeester van Hamme, Lot Peters.
10: Wij hebben namens de gemeente aangeboden aan de club om morgen samen te zitten. Hoe dat wij hen het beste kunnen ondersteunen. Uiteindelijk zijn daar toch wel heel wat aanwezigen geweest, ook spelertjes van de club. Ik moet zeggen, ik heb vannacht ook bijzonder slecht geslapen. Ik ben zelf mama van 2 peuters, dus dat komt heel hard binnen, hè, zo'n nieuws.
9: Een deskundige van het parket onderzoekt nu of er ook fouten gemaakt zijn, bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Een record aantal vrouwen in ons land kiest ervoor om pas na hun 40ste mama te

0: Wisselend bewolkt, maar meestal droog bij zo'n 20 graden. Morgen kans op een bui en nog zo'n 13 graden.
1: 3 files nu onderweg waar je meer dan 5 minuten moet bijtellen. Op de Brusselse binnenring moet je 7 minuten extra rekenen tussen Machelen en Zaventem. Richting Antwerpen op de A12 6 minuten extra tussen Leugenberg en Ekerse Steenweg. En dan nog op de A19 ook 6 minuten van Menen tot Morselen. Als je nog op een andere plek staat nu in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
2: Music.
1: Liam Dert. Quizvraag. Welke mythologische figuur had haar van slangen en kon mensen verstenen? Het antwoord nu van Cameron Whitcomb.

somebody else. Ja, maar vandaag spaar je je liefde vooral voor je mama natuurlijk. Dat kan met een brunch of een etentje, traditioneel. Maar het kan ook avontuurlijk, want Bram uit Locristi die gaat vandaag karten met zijn mama. Maar heel cool, geniet ervan. Zeg, stel, je bent erover aan het nadenken om je lief ten huwelijk te vragen binnenkort. Maar je hebt nog geen idee wat of hoe. Zometeen een heel goede tip. Je mag er wel absoluut geen hoogtevrees voor hebben. Ja, voor deze man zou dat geen probleem zijn. Skydiven, bungee jumpen en free climben, een wolkenkrabber beklimmen zonder beveiliging. Benson Boone die doet het bijna wekelijks. Dit is Beautiful Things bij Q Music. Een heel goede middag.

De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff Concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff.

0: rijden.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Koop nu bij jouw Prek & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prek & Tik, uw drankenspecialist.
0: Dit is Q.

het lijflied van alle Gregory's. Ja, ik wacht op een nummer over de Liams. Dat is weer de populairste naam in de VS dit jaar, dus ja, er mag wel eens een nummer over onze komen, vind ik. Zeg, je kan Q overal zien en horen. Te land, doorheen het jaar, in de auto bijvoorbeeld. Ter zee, in de zomer, aan het Q Beach House natuurlijk. Maar tegenwoordig ook in de lucht. Want we hebben een knalrode Q-luchtballon laten maken en die gaat binnenkort over heel Vlaanderen rondvliegen. Komende donderdag op Hemelvaart, toepasselijk, gaat hij, als het weer goed zit, voor het eerst de lucht in. Met een live optreden van Berre, die dus een klein concert geeft in de mand van de ballon. En jij kan daarbij zijn door te luisteren naar Maarten en Do en Vincent Live volgende week. Maar ook daarna kan je met de Q-luchtballon varen. Je kan die gewoon zelf boeken en je mag 3 mensen meenemen. Dat is volgens mij ook de ideale locatie om je liefdenhuwelijk te vragen. Ergens hoog boven de grond. Prachtig weer. Romantisch muziekje op de achtergrond. En dan de vraag.

Alesso en Nate Smith met I Like It. Khalid uit Oosterzeele die komt even uit de lucht gevallen. Hij vraagt, is er een Q-luchtballon? Ja, Khalid. Er is een grote rode luchtballon van Q en je kan die boeken via qmusic.be. Op de valreep nog een moederdag cadeau of een romantische uitstap met je lief. Nelly Furtado en James Morrison kunnen wel zo'n boost gebruiken, want de relatie waar zij over zingen hangt aan een zijden draadje blijkbaar.

0: James Morrison en Nelly Furtado. Hun huis is helemaal aan diggelen geslagen in de videoclip. En zo meteen doet Somber hetzelfde, want je hoort Homewrecker. Eerste files, 3 staan er nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de A19 verlies je nu 12 minuten tussen Wervik en Moorsele. Op de Brusselse binnenring 8 minuten erbij tussen Machelen en Zaventem. En richting Brussel, E19, daar gaat het traag tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen. 6 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Liam Der.

0: Sia en Chandelier. Dit jaar is het Moederdag, maar elk jaar is 10 mei een speciale dag. En nog voor een andere reden. Waarom hoor je zo meteen, maar je kan nu ook al even gokken in de Q-app waarom 10 mei zo speciaal is, specifiek ook nog eens in ons land.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.
4: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Lost Frequency, so much beauty around us. Ja, inderdaad. Kijk eens rond jou. Als er wat mensen rond jou zitten of rijden, dan is het heel goed mogelijk dat één van hen jarig is vandaag. Want 10 mei is de dag in ons land waarop het meeste mensen verjaren. Het is de populairste geboortedag, specifiek in België. Maar dat wil natuurlijk vooral zeggen dat het midden van de zomer vooral populair is voor wat er aan een geboorte vooraf gaat, natuurlijk.

0: Carly Rae Jepsen. Als je net zoals Marten uit Stade jarig bent vandaag, you are not alone. Het is de populairste dag om te verjaren vandaag. Op geen enkele andere dag in het jaar zijn er meer mensen jarig dan vandaag in ons land. Veel mensen doen er dus een jaar bij. Al is leeftijd natuurlijk maar een cijfer. En kan je in je hoofd ook gewoon forever young blijven natuurlijk.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En dat is exact waar dit nummer over gaat. Je bent maar zo oud als je jezelf voelt. DJ Licious en Milo.

dus het mag wel een beetje unhealthy vandaag. Anne-Marie en Shania Twain. Bazaar staat straks voor de tweede keer dit weekend in de Lotto Arena om hun nieuwe album Exit voor te stellen. En dit is de titelsong daarvan.

Rihanna, de vrouw die deze week op het Met Gala een jurk droeg, geïnspireerd door onze Vlaamse architectuur. Ja, maar daar blijkbaar zelf niet op de hoogte van was. Please don't stop the music. Allee, omdat je het zo lief vraagt, Rihanna, ga ik door met de muziek. Na 12 uur Olivia Dean en Avicii. Eerst nog Ed Sheeran.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Goedemiddag, het is 12 uur en je hoort het nieuws met Bart.
3: Goedemiddag. Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Daarbij raakten 4 kinderen gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Iedereen is zwaar aangeslagen, zegt de burgemeester van Hamme, Lotte Peters.
4: Wij hebben namens de gemeente aangeboden aan de club om morgen samen te zitten. Hoe dat wij hen het beste kunnen ondersteunen. Uiteindelijk zijn daar toch wel heel wat aanwezigen geweest, ook spelertjes van de club. Ik moet zeggen, ik heb vannacht ook bijzonder slecht geslapen. Ik ben zelf mama van 2 peuters, dus dat komt heel hard binnen, hè, zo'n nieuws.
3: Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn, bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het hantavirus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. Daarna mochten de Spanjaarden liever als eerste aan wal gaan, gevolgd door de rest, onder hen ook 2 Belgen. Ze worden meteen met bussen naar de luchthaven gebracht, van waar ze naar huis vertrekken. Collega Tessa Rens volgt de actie.
5: Daar zal een chartervliegtuig klaarstaan om die mensen naar huis te brengen. En wat er dan volgt, hangt ook weer af van land tot land, welke procedure daar is ingesteld. De 2 Belgen bijvoorbeeld zullen meteen naar het ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht voor een medische controle.
3: Europa stuurt ook een ambulancevliegtuig naar Tenerife om te helpen. En dan nog sport. In de ronde van Italië is team UAE Emirates onthoofd door de massale valpartij van gisteren. De Australiër Fine en de Spanjaard Soler werden meteen naar het ziekenhuis gebracht met breuken. En

0: 6 minuten van Zelzaten-Noord tot Benelux-Laan. Dan nog op de E19 naar Brussel, 5 minuten erbij tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. Op andere plekken in de file verlies je minder dan 5 minuten nu.
1: Music. Liam Dert.
0: Vorig jaar speelde ze nog als straatmuzikant en vrijdag kon ze Vorst Nationaal uitverkopen. Het gaat als een trein, hè, voor Olivia Dean.

Hoe kan je ervoor zorgen dat iemand die gestorven is niet vergeten wordt? Ja, door het nog veel over iemand te hebben, hè. Veel aan die persoon te denken. En zo leeft Avicii voort in de muziek van Kygo, de Noorse DJ. Hij heeft een nummer gemaakt met de stem van deze Hey Brother als tribute aan Avicii. Won't you

van Kygo, maar het is ook een beetje van Avicii. Binnenkort komt die uit. Nu een van de sterkste stijgers in de Q-top 40 gisteren. +13, een rising star. Dit is Bella Kay.

0: terwijl Maya uit Linter haar bergafvaste lijf gaat naar haar housewarming gisteravond en Chloe uit Gent zich klaarmaakt voor haar bezoek vanmiddag, hebben Flemming en Meteor het over het antwoord dat je geeft als je bezoek een fles wijn of een bos bloemen mee heeft. Niet nodig, hoor je straks na Miles Smith.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.

Nick de Jor, die is deze week op bezoek gegaan bij zijn lagere school. En ik heb dat ook eens gedaan. En ja, dat heeft echt heel veel met mij gedaan. Zoveel herinneringen die terugkomen waar je anders eigenlijk nooit meer aan denkt. En ik weet niet of het met Moederdag te maken heeft, maar het is echt een nostalgische zondag. Hè? Ja, ook dit nummer klinkt super nostalgisch. Maar is vandaag vooral voor QDJ Jana de Wilde, die je normaal gezien nu op zondagmiddag hoort. Haar favoriete artiest met een toepasselijke titel. Avril Lavigne en When You're Gone.

0: pijnlijk het is om iemand te moeten missen. Avril Lavigne en When You're Gone hoorde je bij Q Music. Het is ondertussen ruim 12:30. En het gaat traag op de ring rond Gent richting Zelzaten. Een kwartier extra tussen Zelzaten-West en Beneluxlaan. En in de andere richting, richting Mariakerkje, 7 minuten erbij tussen Zelzaten-Noord en de Beneluxlaan. Op de Brusselse binnenring 10 minuten erbij tussen Machelen en Zaventem. Op de A19 van Wervik tot Moorsele verlies je 10 minuten. Op de E429 ook 10 minuten van Tubeke tot de Bergische Steenweg. Dan nog richting Antwerpen A12, 5 minuten extra tussen Leugenberg en de Ekerse Steenweg. Als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Liam Dert.

Thomas Gray en Rumors. Het gerucht gaat dat alle kinderen en jongeren naar Mexico willen verhuizen. En ik kan hen eigenlijk geen ongelijk geven. Waarom hoor je zo meteen na muziek van Within Temptation, Bob Sinclair en eerst Damiano David. Dit is The First Time Back You.

0: Opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja. Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop.
1: Oh ja. Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Nog 7 duo's in de running vanavond bij VTM in So You Think You Can Dance. En VTM 2 brengt een bezoekje aan de Amsterdamse Rossenbuurt in Smeris. Vanavond bij VTM en VTM 2.

Within Temptation heeft nog eens een hit te pakken, hè. Somebody like you. Met deze Somebody Like You. We gaan bijna hier naartoe. Mexico, ja, maar 40 jaar na het iconische WK voetbal Mexico 86 wordt het wereldkampioenschap over een maand opnieuw in Mexico gespeeld. Ja, naast Canada en de VS. En de Mexicanen die vinden dat zo belangrijk dat ze speciaal voor het WK de scholen een maand vroeger sluiten. Dus niet op 1 juli, zoals bij ons, maar wel al op 1 juni. Dat is al de laatste schooldag dit jaar. En zo hebben de Mexicaanse kinderen en jongeren dus 3 maanden vakantie in plaats van 2. De ouders zijn daar iets minder blij mee, want nu moeten ze last minute nog een extra maand opvang fixen. En ook experts vrezen dat er een leerachterstand zal ontstaan door die 30 dagen minder. Maar de kinderen en jongeren zelf, die denken vooral dit. Con calma, jongens. Laat ons maar een maand extra chillen, alsjeblieft.

Comrades en Be Mine. Zeg, als je het nog niet gedaan hebt, is dit het moment bij uitstek om je mama eens goed vast te pakken. En ook als je wel al geknuffeld hebt, ik ken weinig mama's die nee zouden zeggen tegen een extra knuffel. Dus sta recht, ga naar je mama en pak ze gewoon stevig vast, want zij verdient het, zeker vandaag. Ik voorzie intussen de muziek met nu dit prachtige nummer van Coldplay. Dit is Paradise Back Your Music. Goedemiddag. Goedemiddag.

van de warme stem van Chris Martin, is het maar een kleine stap naar de stem van Liam van Haverbeke zo meteen. En He's Starting With A Bang, de beste song van het moment. Daar begint hij zo meteen mee. Ik heb eerst nog Calvin Harris en Blessings.

0: plotfestival.be samen met HLN, Q Music en VDM.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Goedemiddag, 1 uur nieuws hoor je van Bart. Goedemiddag.
7: Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket liever uit de eerste vaststellingen. De wind zou het springkasteel gisteren namiddag de lucht in hebben geblazen. 4 kinderen raakten gewond. 1 van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt onder meer of het springkasteel wel goed vastgemaakt was. Peter de Vijlder, algemeen manager van de voetbalclub waar het incident gebeurde, reageert bij VTM Nieuwscollega Nathalie Dijk.
8: Die informatie heb ik niet, maar de deskundige heeft daar wel vaststellingen gedaan omtrent hoe het verankerd was en die dingen allemaal. Maar daar kan ik geen details over geven.
9: Mogelijk kan de club hier wel aansprakelijk voor worden gesteld.
8: Ik ben geen jurist, dus ik heb geen idee hoe dat die verantwoordelijkheid en die aansprakelijkheid zal verlopen. Maar ik veronderstel dat alle diensten hun werk gaan doen.
7: Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, die HR-bedrijf SD Works geanalyseerd heeft.
10: Mensen kiezen nog wel altijd voor dat ouderschapsverlof. Het blijft wel populair. Wat we vooral merken, dat is dat de lichte daling zich vooral bij de vrouwen gaat situeren. Net iets minder mama's nemen ouderschapsverlof op, terwijl dat bij papa's eigenlijk toch wel vrij stabiel blijft.
7: Bij de vrouwen alleen gaat het om een daling met bijna 3%. Een verklaring is er niet meteen. Rode duivel Thibaut Courtois zit opnieuw in de selectie van Real Madrid voor de topper van vanavond bij FC Barcelona. Courtois kon zo'n 2 maanden niet meespelen door een spierblessure. Het is nog niet duidelijk of hij meteen ook al zal starten. Barcelona kan vanavond de Spaanse titel pakken. Het zou nog maar de 2e keer zijn dat dat gebeurt in de Clásico. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen, maximaal tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden.
6: En onderweg zijn er momenteel 4 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse binnenring 11 minuten extra rekenen tussen Machelen en Zaventem. Op de ring rond Gent richting Zelzaten 10 minuten extra tussen Zelzaten-West en de Beneluxlaan. En richting Mariakerke 6 minuten tussen Zelzaten-Noord en de Beneluxlaan. Op de A19 tenslotte 7 minuten file tussen Menen en Moorselen. Sta je momenteel nog op een andere plek aan te schuiven, dat kan, maar daar verlies je wel minder dan 5 minuten mee.
0: Music. Liam van Haverbeke.
6: Het beste nummer van het moment. Alleen dat is goed genoeg om je middag mee in te vliegen, zijn Alex Warren en zijn Fever Dream. Welkom.

Dit is toch zo'n nummer dat je over 30 jaar nog altijd kan meezingen. Hè? Maroon 5 en This Love. En het is even geleden dat ik hier stond op een zondag. Kijk in music.

vorig weekend was ik op vriendenweekend, daar voor de 10 miles. Maar ik ben er terug. En zoals je dat gewoon bent, kom ik natuurlijk niet met lege handen voor je. Want nog voor de kleine wijzer op 2 staat, krijg je van mij een stukje Italië.

0: Ook de Q-topschijf van Mil King. Madison. Hoor je dit uur nog voorbij komen? En natuurlijk, the best of the best komt er ook aan. The King of Pop.
1: Ik ben hierbij smooth.
0: Michael Jackson hoor je nog voorbij komen. Maar eerst tover ik de wolken weg, zodat we te volle kunnen genieten van de 90 graden buiten. En dat doe ik zo meteen met Miley Cyrus, End of the World. En nu al met deze hit van Another N54 Ultra. Dit is

0: Miley Cyrus. Ze krijgt over een tweetal weken een ster op de Hollywood Walk of Fame. Dat klinkt heel cool, dat is het ongetwijfeld ook, maar je moet je wel inbeelden. Ja, ondertussen liggen er al zo'n 2800 sterren daar, dus ça va wel. Bruno Mars stond ook ooit op de shortlist om zo'n ster te krijgen, maar die heeft er nog altijd geen gekregen. Gelukkig valt hij wel bij ons in de prijzen met zijn nieuwe I Just Might. Een bronzen medaille in de Q Top 40 komt eraan.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

Imagine Dragons, Whatever It Takes. We hadden het daarnet over de Hollywood Walk of Fame. Ja, Miley Cyrus krijgt daar binnenkort zo'n ster. En Johan uit Bredene, die stuurt net in de Q-app. Ja, ik ben er ooit geweest, Liam, op die Hollywood Walk of Fame. Stelt niet zoveel voor, hoor. Gewoon wat sterren op de grond. En wel, dat is goed dat je het zegt, Johan. Want het is eigenlijk mijn droom om ooit eens naar Amerika te gaan. Dus dan heb ik alvast de Walk of Fame van mijn bucketlist, zeg. Op de bucketlist van de zondag staat wel een goede pompende zomerse track. Dus bij deze krijg je Topic en Nico Santos met Body.

De strijdvaardigheid van Christina Aguilera met Fighter. Daarmee is het 2:30 op de klok en ik overloop even de vertragingen voor je op de snelwegen. Dat zijn er 6 momenteel van langer dan 5 minuten. Het is aanschuiven op de Brusselse binnenring. 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. Op de ring rond Gent staat er een file richting Zelzaten. 2 zelfs. 7 minuten verlies je tussen Zelzaten-West en de Beneluxlaan. En ook nog eens 5 minuten tussen de Riemensteenweg en Zelzaten-West. Richting Antwerpen. Op de E313 7 minuten extra tussen Wommelgem en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland 6 minuten tussen de Legrellelaan en Borgerhout. Opletten, want dat komt daardoor een defect voertuig. En tenslotte staat er nog een file op de A19. 6 minuten extra tussen Menen en Moorselen. Je kan ook nog op een andere plek in de file staan, maar daar verlies je wel minder dan die 5 minuten.

Jelly Roll en zijn feel good vibes in deze I'm Good. Hij is ook goed, maar iets minder wel in het schrijven van WK-nummers, vind ik. Want hij schreef daarvoor deze. Not I'm saying don't rattle no more. Good Lord, I'm feeling lighter. Deze Lighter is het officiële anthem voor het WK voetbal dit jaar in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Ja, op zich. Dus een goed nummer, hè. Het is zeker niet het slechtste nummer ooit, maar kom aan. Dit is geen nummer waarbij het stadion dan helemaal uit zijn dak gaat. Maar ja, dat is logisch, want Amerikanen en voetbal blijft een beetje een raar huwelijk. Deze man die schreef ooit het nummer voor het EK. In 2016 was dat, denk ik. Was ook wel geen hoogvlieger toen. Dus ik hou het gewoon bij zijn nieuwe met Sia. Dit is Beautiful People van uiteraard Mr. David Guetta op je zondagmiddag.

De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-liftoff concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-liftoff.

0: wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.

0: zei daarnet dat ik je een stukje Italië geef met deze. Ja, en Bert zegt, Liam, Bastille is wel een Britse band, hè? Ja, dat weet ik, Bert, inderdaad. Maar ik had het over de titel, uiteraard, van het nummer. Want het is Pompeii van Bastille dus. Voor de volgende hou ik het gewoon simpel, dikke Belgische bieten.
1: Dit

Hij kent wel van die mensen waarbij hun looks totaal niet passen bij hun muzieksmaak. Ik heb zo ook iemand, een van mijn beste vrienden. Een best ja, brede kerel met een stevige baard ook. Een, laten we zeggen, heel mannelijk figuur. En hij is tegelijkertijd een gigafan van Zara Larsson. Ik vind het altijd een heel vreemd gezicht, zo'n echt een stoere kerel. En dan ja, gaat hij los op Zara Larsson. Maar hij mag doen wat hij wil uiteraard. Dus ik hoop dat hij luistert, want je hoorde net een cover van Zara Larsson. Geen Zara nu, maar wel minstens even melig is dit nummer. The Thing I Love van Max & Andy Grammer.

Ik ben een enorme liefhebber van films kijken. Ik heb ook een abonnement op de bioscoop. Wekelijks ga ik wel naar de film. En voor volgende week staat de film van Michael Jackson op mijn lijstje. Ja, Michael heet die. Er is wel wat commotie rond. Want ja, zijn leven brengt tot aan het succes. Maar dus niet daarna over het ja, wat vreemdere deel van zijn leven met alle beschuldigingen en zo. Maar ongetwijfeld wel de moeite. Dus ik laat het je volgende week weten wat ik ervan vond. Dit is alvast The King of Pop met Smooth Criminal. We'll be right back.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Goedemiddag, 2 uur. Nieuws hoor je van Bart.
3: Goedemiddag. De federale regering moet wellicht nog 7 miljard euro extra zoeken tegen 2029. En geen 5 miljard dus, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem gezegd in de 7e dag bij de VRT. Volgens hem was de vorige berekening verouderd, want intussen valt de VS Iran aan. Ons land moet de begroting half oktober indienen bij Europa, maar van Petegem hoopt al tegen 21 juli klaar te zijn. Aan het fort van Breendonk in Willebroek is de jaarlijkse 8 mei herdenking gehouden, voor de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Het is belangrijk dat we de wereldoorlogen nooit vergeten, zegt Ellen de Soete van de 8 mei coalitie.
4: We moeten blijven herdenken en vooral onze geschiedenis kennen. Dan kunnen we signalen zien die we kunnen vergelijken met vandaag. Want wat vroeger is gebeurd, daar kunnen we onze lessen uittrekken. De grootste boodschap voor 8 mei is dat we ervoor willen zorgen voor onze kinderen dat we een hoopvolle toekomst kunnen bewerkstelligen.
3: Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen er 60 miljoen doden, 90.000 daarvan in België. In play-off 1 van ons voetbal spelen AA Gent en Anderlecht op dit moment tegen elkaar. Belangrijk in de strijd om plaats 4 en dus Europees voetbal. Zowat een kwartier voor de rust leidt Anderlecht met 0-1. En rode duivel Thibaut Courtois zit opnieuw in de selectie van Real Madrid voor de topper vanavond bij FC Barcelona. Courtois kon zo'n 2 maanden niet meespelen door een spierblessure. Het is nog niet duidelijk of hij meteen ook zal starten. Barcelona kan vanavond de Spaanse titel pakken. Het zou nog maar de 2e keer zijn dat dat gebeurt in de Clásico. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en vooral in het oosten kans op een bui tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden.
2: En dan even kijken onderweg. Ja, toch best druk voor een zondag. 4 files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 11 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Opletten, want dat komt door een defect voertuig op de weg. Op de Brusselse binnenring is het aanschuiven 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. Op de A19 7 minuten tussen Menen en Moorselen. En tenslotte staat er nog een file op de ring rond Gent richting Zelzaten. 6 minuten extra tussen Zelzaten-West en de Beneluxlaan. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
5: Music. Liam van Haverbeke.
2: Moederdag vandaag en als jij net mama bent geworden, dan hoop ik dat je meer geluk hebt dan Clean Bandit en Anne-Marie. Crybaby.

0: reden terug op, hè.
1: Ik ontmoet je halverwege.
0: Suzanne en Freek, dikke 10 shows spelen ze deze maand. Ondanks de ja, natuurlijk zware periode kan je daar alleen maar respect voor hebben. Hun halverwege hoort je bij Q-Music. En nu? Ja, zo'n nummer. Waarbij je... ja, je kent het wel. Zo bijna heel stoer, heel badass. Als de main character, de hoofdrolspeler in je eigen film, door de straat mee wil wandelen. Ik heb het over Lunas, I Got Five On It. Fijn.

voel me altijd de baas als deze op de radio is. Jepla, dat bedoel ik dus, hè, Rowan. En als jij je nu, in tegenstelling tot de baas, gewoon een beetje moedjes voelt. Een beetje slaperig. Dan is dat normaal, dan heb je waarschijnlijk last van de fameuze middagdip. Maar dat is ook helemaal niet erg, want ik ga je goed wakker schudden met Offenbach.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
3: Xina.
2: Xina, ja aan je dromen.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

Sue met la radio, zet de radio wat luider. Mag je doen voor deze meneer? Want 2026 is ongetwijfeld het jaar van Harry Styles. Hij is terug met nieuwe muziek en komt daarvoor ook naar Londen en Amsterdam om zijn nieuw album te vieren. Waarop deze, ja momenteel toch, de meest succesvolle plaat is. En ik begrijp het echt helemaal. American Girls van de one and only Harry Styles.

begrijp er geen ene jota van, maar wel een leuke foute vibes op deze moederdag met Kate Ryan. Het is 10 mei. En als jij geen genoeg kan krijgen van foute muziek, dan raad ik je aan om vanaf nu op vrijdag in te zappen op Q-Foute Radio. Daar kan je te volle voorbereiden op de foute party van eind juni. Met onder andere vanaf 's middags al Born en Arne. Ook het foute uur XXL met Maarten en Dorothee hoor je op vrijdagnamiddag. En vanaf 4 uur in de namiddag heb je ook Happy Hour met de one and only Jordi. Dus dat belooft. Ja, nu geen foute muziek. Wel een klein traantje voor iedereen die houdt van Fast and the Furious. Want daar zorgt deze altijd voor. See you again van Wiz Khalifa.

3 op de klok. En ik overloop even de vertragingen voor je op deze zondag. Er zijn 4 files momenteel van langer dan 5 minuten. Het is aanschuiven op de Brusselse binnenring. 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. Op de ring rond Gent staat ook een file richting Zelzate. 7 minuten daar tussen Zelzate-West en de Beneluxlaan. Op de A19 tussen Menen en Moorselen reken je 6 minuten extra. En tenslotte nog aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland. 6 minuten daar tussen de Legrellelaan en Borgerhout. Opletten daar, want dat komt door een defect voertuig op de weg. Sta je nog op een andere plek in de file, heb ik beter nieuws voor je, want daar verlies je minder dan 5 minuten.

0: Shaboozy en de bar song.
1: Op de rand van de krant.
0: Ja, de zomer die komt dichter en dichterbij. En ik heb misschien wel een klein ideetje voor jou. Over hoe jij een lucratief centje kan bijverdienen op je vakantie. Specifiek langs het zwembad. Ja, want een Duitse toerist is erin geslaagd 1000 euro te verdienen op reis. Dankzij zijn handdoek langs het zwembad. Je hoort het zo meteen.

0: Birdlandfestival.be samen met HLN, Q Music en VDM.
1: Crazy Deals!
2: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
3: Amai, dat is echt wel zot.
2: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
3: Is dat ook open op Hemelvaart?
2: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Een lopend buffet aan meezingers is deze zondag. Natasha Bedingfield en Unwritten.
1: Op de rand van de krant.
0: Je kent het ongetwijfeld als je op vakantie bent en je komt aan het zwembad. De zon schijnt, je bent goed ingesmeerd. Met andere woorden, je bent helemaal klaar voor die eerste duik van de dag. Maar dan kijk je rond en dan zie je dat er geen enkel ligbed vrij is. Ik vind dat echt waar vreselijk. En die zijn meestal niet bezet door mensen, hè? Maar daar liggen dan van die mottige, vochtige handdoeken op van mensen die waarschijnlijk nog urenlang liggen te maffen voor ze ook maar denken dat ze naar het zwembad zullen gaan. Ik vind dat dus echt vreselijk. Sorry als jij die persoon bent, maar ik snap dat niet. Maar je kan er ook wel een frank doorbij verdienen. Want een Duitse man die op vakantie was in Griekenland, die was dat ook zo beu. Hij was daar met zijn drie kinderen en zijn vrouw. En hij moest altijd 3 uur in de ochtend op zoek naar een plek om te liggen aan het zwembad op zo'n ligbed. En hij is daarvoor naar de rechter gestapt. I kid you not. En dan denk je, oké, goed geprobeerd van de man, maar hij heeft juridisch geen poot om op te staan. Maar dat is niet waar. Want hij heeft, hou je vast, bijna 1000 euro aan schadevergoedingen gekregen. Dat heeft de rechtbank gevorderd. Ja, want toen hij het boekte, stond er op de site dat hij gegarandeerd aan het zwembad kon liggen van het hotel. Maar dat was dus niet mogelijk door al die handdoeken, waardoor het hotel dus een stevige schadevergoeding moest betalen. Eindgoed, al goed. En dus vooral, mocht jij deze zomer weer aan het zwembad staan en er is nergens nog een gaatje vrij, geen stress, denk gewoon, hier ze. Elke handdoek die ik hier vind, is 1000 euro.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ik heb ook wel mijn handdoekje gelegd voor deze hit. De nieuwe van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Are you with me?
0: Are you with me?
1: Van Mr. Lost Frequencies. Ja, jij was er misschien bij. Bij Olivia Dean, want ze stond afgelopen vrijdag in ons land in een Vorst Nationaal. Ik had er geen tickets voor. Ik dacht, ja, ik vind ze wel goed, maar nu ook niet zo goed dat ik ervoor ga betalen. Maar ik moet eerlijk waar zeggen, ik had extreme FOMO. Heel Instagram stond vol met foto's. Ik zag ook dat de krant 5 sterren gaf. Dus ik ga ze wel nog eens draaien met haar hit Man,

0: drie uur ga ik jou redden als je geen moederdag cadeau hebt kunnen fixen. Ja, normaal gezien ben je op dit moment echt veel te laat. Maar ik heb een oplossing. Je hoort het na het nieuws.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op Xina.
0: Goedemiddag, bijna drie uur. Nieuws krijg je van Bart.
4: Goedemiddag. De twee Belgen die op de cruise met het Hantavirus zaten, zijn onderweg naar huis. Over zo'n half uur vertrekt een Nederlands vliegtuig vanop Tenerife. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid. Rond 8 uur zou de vlucht aankomen op de militaire luchthaven van Eindhoven. Collega Tessa Rens vertelt wat er dan gebeurt.
5: En dan volgt een intake. Ze zullen onder meer bloedafname doen. En die mensen zullen ook een vragenlijst moeten invullen. En dan weten we dat de twee Belgen aan boord met een grondtransport naar Antwerpen zullen worden gebracht. Naar het universitair ziekenhuis daar. Waar ze een medische controle moeten ondergaan.
4: Als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze naar huis en moeten ze nog 45 dagen in quarantaine. De federale regering moet wellicht nog 7 miljard euro extra zoeken tegen 2029. En geen 5 miljard dus, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem gezegd in de zevende dag bij de VRT. Volgens hem was de vorige berekening verouderd, want intussen valt de VS Iran aan. Ons land moet de begroting half oktober indienen bij Europa, maar van Petegem hoopt al tegen 21 juli klaar te zijn. En sport. Wout van Aert heeft de gravelkoers Marley Graf gewonnen. Dat is een wedstrijd over onverharde wegen in het Nederlandse Valkenburg. Het is meteen ook zijn eerste zege na zijn overwinning in Parijs-Roubaix, zo'n maandje geleden. Van Aert reed weg op zo'n 20 kilometer van het einde. Onze landgenoot Niels van de Putten werd tweede, de Nederlander Rick Ottema derde. En in play-off 1 van ons voetbal spelen AA Gent en Anderlecht op dit moment tegen elkaar. Belangrijk in de strijd om plaats 4 en dus Europees voetbal. Zo'n 20 minuten voor het einde staat het daar 1-1 gelijk. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen, maximaal tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog, vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.
0: En onderweg zijn er momenteel 6 vertragingen gemeld op de snelwegen. Op de A19 is dat een kwartier extra tussen Wervik en Moorselen. Op de Brusselse binnenring 11 minuten aanschuiven tussen Machelen en Zaventem. Richting Brussel op de A12 7 minuten tussen Wilrijk en Kleidalaan kondigse Steenweg. Op de ring rond Gent richting Mariakerke ook 7 minuten tussen Zelzaten Noord en de Beneluxlaan. En richting Zelzaten 6 minuten tussen Zelzaten West en de Beneluxlaan. Op de Antwerpse ring tenslotte richting Nederland een file van 6 minuten tussen de Legrellelaan en Antwerpen-Oost. Sta je momenteel nog op een andere plek aan te schuiven in de file, dan verlies je daar minder dan die 5 minuten.
6: Music. Liam van Haverbeke.
0: Met de bekendste piano van het moment heb ik voor je meegebracht. Maar eerst hoor je Ed Sheeran en zijn slechte gewoontes.

0: Lerik.
1: Ja, sinds ze hier zijn langsgekomen bij Q-Music zie ik constant filmpjes van de Bauza op mijn TikTok. Dat is heel leuk. Maar na filmpje 938 heb ik het wel een klein beetje gehad. Sorry, heren. En hoe vier jij deze moederdag vandaag? Marie stuurt alvast een gezellige foto door in de Q-app van de brunch deze ochtend, laat ze weten. In Lonnegem vieren Michiel, Jannes en Jonas dan weer moederdag met een barbecue. Hey, hopelijk blijft het droog daar, mannen. En Bart die stuurt dat hij net is langs geweest met een bloemetje. Heel mooi. Ja, zelf heb ik ook nog een cadeautje bij. Namelijk deze van Vanessa Carlton. 1000 miles.

Vanessa Carlton. 1000 miles, als jij van plan bent om zoveel te rijden vandaag, 1000 mijl, dan is de boodschap van Miles Smith en Niall Horan des te belangrijker. Drive.

0: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja!
3: Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
0: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Hey hey, Emily van Prik en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prik en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op. Koop nu bij jouw Prik en Tech een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik en Tech, uw drankenspecialist.

Rasputin. En zometeen ga ik jou redden als jij geen moederdag cadeau hebt kunnen fixen. Dan eerst en vooral, foei, foei. Het is belangrijk dat je een cadeautje hebt voor je mama. Maar als het door omstandigheden niet gelukt is, dan moet je zometeen maar even een berichtje sturen naar je mama. En moet je zeggen dat ze mag luisteren naar Q-Music, naar de radio, rond ja, iets over 3:30. Want ik ga dan een nummer draaien, speciaal voor alle moeders. En ik ga het lied zo aankondigen dat zij misschien kan begrijpen dat het alleen maar speciaal voor haar is. Zodat jij toch nog een puntje kan scoren bij je mama. Dus als je geen cadeau hebt of je wil ze extra verrassen, dat kan en mag zeker ook. Gewoon even een berichtje sturen naar je mamatje dat ze iets over 3:30 moet luisteren naar Q. En deze mannen staan vandaag na een heerlijke show gisteren opnieuw in de Lotto Arena. Bazaar, nacht in Amsterdam.

Alex Warren, Burning Down, bijna 3:30 op de klok. En het is best druk voor een zondagmiddag onderweg. 5 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Op de A19 verlies je 12 minuten tussen Wervik en Moorselen. Op de Brusselse binnenring 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. Op de ring rond Gent is het aanschuiven richting Zelzaten 7 minuten tussen Zelzaten-West en de Beneluxlaan. En ook richting Mariakerke 6 minuten extra daar tussen Zelzaten-Noord en ook de Beneluxlaan. Op de Antwerpse ring dan tenslotte een file richting Nederland. 5 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. En sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dat kan, maar daar verlies je wel minder dan 5 minuten. Yeah.

Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love. En inderdaad, we hebben speciaal al onze liefde opgespaard voor de mama, de persoon die momenteel, die nu aan het luisteren is naar de radio. Want jij, beste mama, jij bent de liefste mama ter wereld. Ja, die boodschap moest ik je zeker meegeven. Dat heeft jouw kind net doorgegeven aan de radio. En daarom, speciaal voor jou, de oneindige liefde die je verdient. Of zoals de Jonas Brothers het zo mooi kunnen zingen. Love me to heaven.

0: Jonas Brothers voor de Mama Say Love Me To Heaven. Ja, op zaterdag 27 juni is het zover. Want dan is het naast de nationale katerdag van de Foute Party ook de dag waarop Robbie Williams naar Life is Life komt in Antwerpen. En de entertainer zal ongetwijfeld ook Let Me Entertain You spelen. Je hoort hem zometeen voorbij komen na Bibi Rexha en Faithless.
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff Concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff

0: strap in.
1: Star Wars keert terug naar het grote scherm.
0: This is the way.
1: Beleef The Mandalorian en Grogu bij Kinepolis.
0: It's time.
1: Ga mee op avontuur met de legendarische premiejager en Grogu. Kom op 20 mei naar Kinepolis. En ontvang een unieke Mandalorian poster. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zandvoorten. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.

trompetgeschal van Robbie Williams, Let Me Entertain You. Een berichtje van Lorenzo in de Q-app. Hij zegt, hey Liam, hoe gaat het met Bob? Ja, met Bob alles goed hoor. Dus om deze ochtend alweer vrolijk rond. Als je je nu afvraagt, Liam, wie is Bob? Ja, dat is de nieuwe vis bij ons thuis. En gisteren hebben we collectief op de radio de naam beslist van het beest. En hij gaat dus door het leven als Bob. Omdat ik dat grappig vond, wanneer mensen dan langskomen bij ons thuis, dat ik kan zeggen dat onze vis zijn eigen naam kan zeggen. He, snapte zo? Bob. Vond ik heel grappig toen. Sienna Spyro nu bij Q.

van Jason Derulo. Zometeen een price tag op je radio van Jessie J en B.O.B. Want ik heb het hier snel even uitgerekend. De price tag, of dus het prijskaartje voor 10 tickets voor de Grotte van Han, dat is vandaag 0 euro. Ja, want die kan je zometeen gewoon winnen bij QDJ Naomi van der Poorten na 4 uur. En na Lucas en Steve. Dit is Love on Hold.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: En zo is het 4 uur. Het nieuws krijg je van Bart.
3: Goedemiddag. Vicepremier Van den Broeke heeft fors uitgehaald naar de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Dat deed hij bij VTM Nieuws. Volgens White wordt er gewerkt aan een wettelijk kader voor illegale besnijdenissen bij Joden. Eerder deze week raakte bekend dat het parket twee Joodse mannen die de illegale besnijdenissen uitvoeren wil vervolgen, waarop White ons land antisemitisch noemde. Je hoort Van den Broeke.
4: Die man verklaart zomaar van alles. Ik denk dat we er beter niet meer naar luisteren. Wij zijn een land waarin je rechters onafhankelijk laat uitspraken doen. Zolang die rechtszaak loopt, op zijn minst, ga ik daar niks over zeggen. Meneer White zou echt eens zijn mond gewoon moeten dichthouden.
3: In Antwerpen zijn vanochtend 4 mensen gewond geraakt na een brand in een elektronica-winkel. Een moeder en haar 3 kleine kinderen hadden te veel rook ingeademd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn intussen alweer thuis. Dat bevestigt de politie. Mogelijk zou de brand ontstaan zijn door een elektrische step. En in play-off 1 van ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Anderlecht moest ook meer dan 45 minuten met 10 verder na een rode kaart. Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de 5e plaats. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen, maximaal tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden.
2: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijrekenen. Op de A19 tussen Wervik en Moorsele zijn dat er 11. En op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Machelen en Zaventem, 9 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Ja hoor, music.
5: Naomi van der Poorten.
2: Ja, ook een goede dag. 21 graden met kans op Eva Max vandaag. Dit is Sweet But Psycho.

0: Hoe dan ook.
1: Naomi van der Poorten.
2: Het is Naomi.
1: Ah ja. Naomi van der Poorten.
0: Goedemiddag op deze zalige, zonnige moederdag. Als jij je mamatjes in je mamatje, of je mamatjes, dat kan ook, in de bloemetjes wilt zetten, dan kan dat ook altijd met een audioberichtje in de Q-app. Ik zie ze graag voorbij komen. Zometeen hoor je Shakira Shakira. En die heeft trouwens een nieuw nummer uit met Zara Larsson. Euro Summer. Ik vind het wel een goede match, die twee. En het is een beetje zoals mijn summer. Die bevindt zich ook in Europa. Een Euro Summer. In België wel te verstaan. Want in juli en augustus blijf ik gewoon in ons België lunchen. Ja, en ik ga vooral vertoeven zo ergens zo rond Oostende ongeveer. Als je weet wat ik bedoel. Je hoort Shakira zo meteen met haar hit Solo. Eerst een duwtje vooruit. Een extra energiepampje van Daft Punk. One.

0: vandaag in de Zoo van Q Music. De zondagnamiddag, we zitten er midden in en we gaan er iets moois van maken. Net zoals Karen uit Bocholt. Zij stuurt een foto en ze zegt dat ze haar moederdag spendeert al grasmaaiend. Ja, moet kunnen. Whatever floats your boat, Karen. Gas geven daar. Daar zorgen sowieso Topic en A7S zometeen voor met Breaking Me. En Justine, die heeft ook nog een boodschapje aan alle mamatjes. Dat hoor je zo.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Q Music. En natuurlijk een fijn weekend naar alle.

Bruno Mars en Risk It All. Marie-Lore uit Temse die vraagt wanneer ze die tickets van de Grotte van de Han kan scoren vandaag. Wel, dat is voor na 5 uur, Marie-Lore, dus nog even geduld. En Kelly die is jarig vandaag, 16 jaar. Maar hoe cool is dat? Het was zo close, het was mooi geweest, maar je deelt net niet je verjaardag met Sabrina Carpenter. Zij is morgen jarig. Ze wordt 27 en dit is een

interessant zijn. Want er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijrekenen. Op de A19 tussen Wervik en Moorsele 12 minuten bij. En op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Machelen en Zaventem, reken je best ook 9 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.

0: meer goede muziek in petto, hoor. De nieuwe van Milk Inc. komt eraan. Als je het nog niet gehoord hebt, het beukt, het gaat vooruit, het heeft iets van de 90s. En zo dacht Robin daar gisteren in de show ook over.
1: Ja, het is gewoon opnieuw. Het is van Milk Inc., dus het is sowieso goed. En ja. We zijn onderweg naar Brugge in het zonnetje. En we dachten, bon, leuk schijfje, hoort erbij.
0: Ja, misschien hoort het ook wel bij jouw zondagactiviteit. En ik hoop dat hij ook luistert, de Robin, want de nieuwe van Milk Inc. komt eraan na Coldplay en David Guetta.
2: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
3: Ricci, citroen met framboos.

0: het viva la vida, dat zal wel zijn.
1: Het leven vieren, dat moeten we doen. Een kindje dat zwaait op straat, een knuffel van uw mama, een sms'je van uw lief. Het zijn allemaal dingen die helend kunnen zijn. Maar wat ook een medicijn kan zijn voor het koppeke, dat is muziek. Voeding voor onze ziel, zoals Linda van Milkink het zo mooi zegt. En daar hebben ze een nieuw nummer over gemaakt. Ze kwamen het vertellen bij Maarten en Dorothee in de ochtendshow deze week.
2: Ik vond dat wel een goede opvolger voor Na Unstoppable. Omdat ja, dat was zo over het heden, over het verleden, over het heden, over de toekomst. Over dat wij blijven doorgaan, over dat wij muziek blijven maken. En muziek is voor ons, dat is even belangrijk. Dat is wie wij zijn. Dat is de voeding voor onze ziel. En wij willen dat ook geven aan de mensen als die naar onze shows komen. En ja, voilà.

0: Gisteren was het eerste concert van Bazaar in de Lotto Arena. Vanavond is het weer van dat. Als jij ernaar onderweg bent, geniet ervan. Het schijnt echt vonken gegeven te hebben. En ook Luna en haar zusje waren blij, want ik had voor hen een paar presentjes te geven gisteren. Dus nu kan je daar gewoon arriveren en moet je zelf niet passeren langs de merchandise stand, want alles is al van u. Hoe is dat?
1: Dat is echt super tof, dank u wel.
2: Op Naomi!
0: Oh, graag gedaan, liefjes. Veel plezier.
1: Dank u wel.
0: Geen bazaar goodies meer. Wel zometeen tickets voor de Grotten van Han na 5 uur. Kan ook leuk zijn. Dus blijf zeker luisteren. Dit is

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: En zo is het 5 uur. Het nieuws krijg je van Bart.
4: Goedenavond. Vooruit, vicepremier Frank van den Broeke wil minder investeren in defensie dan gepland. Omdat daar op dit moment gewoon geen geld voor is. Dat heeft hij vanmiddag gezegd in VTM Nieuws. Van den Broeke vindt het ook geen must dat ons land de NAVO-norm haalt.
5: We hebben nu inderdaad, toen we nog iets optimistischer waren over onze begroting, enorme groei van de uitgaven voor defensie afgesproken. Naar 15 miljard in 2030, dat is bijna maal 2. Ik ga in de regering zeggen dat als we nu voor zo'n grote begrotingsproblemen staan, moeten wij per se die defensieuitgaven zo snel verhogen.
4: Minister van Financiën Vincent van Petegem zei eerder vandaag nog dat de federale regering wellicht nog 7 miljard euro extra moet zoeken tegen 2029. De twee Belgen die op de cruise met het hantavirus zaten, zijn nog altijd niet vertrokken naar huis. Eerder was sprake dat het Nederlandse vliegtuig rond 3:30 van op Tenerife zou vertrekken, maar dat loopt vertraging op. Vanavond zal de vlucht aankomen op de militaire luchthaven van Eindhoven. Collega Tessa Rens vertelt wat er dan gebeurt.
6: En dan volgt een intake. Ze zullen onder meer bloedafname doen en die mensen zullen ook een vragenlijst moeten invullen. En dan weten we dat de twee Belgen aan boord met een grondtransport naar Antwerpen zullen worden gebracht, naar het universitair ziekenhuis daar, waar ze een medische controle moeten ondergaan.
4: Als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze naar huis. Dan moeten ze ook nog 45 dagen in quarantaine blijven. In Leiden, in Nederland, is een meisje van 15 gestorven tijdens een halve marathon, dat meldt de organisatie. Het meisje werd onwel op het parcours. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het evenement werd daarna ook afgelast. En dan sport. De Fransman Paul Magnier heeft de derde rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn tweede ritzege op 3 dagen tijd. Magnier was in de sprint sneller dan de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Thomas Guillermo Silva blijft in de roze leiderstrui. En in play-off 1 van ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook nog meer dan een helft met 10 na een rode kaart. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
7: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
4: Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de 5e plaats. En in play-off 2 spelen Antwerpen en Charleroi op dit moment tegen elkaar. Bij het begin van de tweede helft staat het daar 0-1 voor Charleroi. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
3: En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijrekenen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen de Grellelanen en Antwerpen-Oost zijn dat er ondertussen 39. Dat is toch stevig voor een zondagavond. Op de A19 tussen Wervik en Moorselen nog 16. En op de Brusselse ring op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 10 minuutjes bij. Op de ring rond Gent richting Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Zelzaten-Oost zijn dat er nog 5. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Ja,
8: music. Naomi van der Poorten.
3: Ik weet niet hoe lang het bij jou geleden is, maar het wordt nog een sexy avond. Kings of Leon komen eraan met Sex on Fire.

0: fire. Zeg, al een geluk dat jij nu even die radio hebt opstaan. Want zometeen scoor je misschien wel een fantastisch cadeau voor je mama. Wie weet, heb je het een beetje laten hangen dit jaar. Hè? Zou zomaar kunnen. En misschien trek je binnenkort er wel op uit naar de grotte van Han. Chansard, dat kan zomaar gebeuren. Dat is voor zometeen. Eerst zou ik nog even heel vriendelijk willen vragen aan Aaron Blommaert om zijn nieuwe track aan te kondigen. Aaron?
1: Lieve Q-luisteraar, geniet ervan. Het is zeker niet fout, want hier is Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ja, daar ga ik niet meer over geraken. Hè. Zijn collab met de Nederlandse Zoe Levi klinkt zo.
3: Q.

0: Natasha Werner ook bij.
1: Ik ga naar de grotten van Ham en ik neem mee een BV.
0: Ja, dat is toch wat ik zou doen, want ik heb hier nog een paar tickets te geven voor die grotten van Ham. Dat is een wondermooi natuurcomplex, ook met beren en linksen en zo. Want de lente is in het land, de zon gaat zich elk moment weer van zijn mooiste kant laten zien. Dus waarom geen tripje naar de natuur? En als het regent, dan zit je gewoon veilig in die grotten, dan kan je daar ook schuilen. Het is heel simpel, jij moet gewoon raden wie hier met mij in mijn grotje zit. Hier gezellig in de grotten van Ham. Mysterieuze gast, kan je eens hallo zeggen?
2: Hallo.
0: Oh, oh. Oh, goed, zo teder, oh, zo zacht. Kan je misschien... wat kunnen we hier nou doen? kan je misschien eens zingen, hè, met die galm, met die echo hier in de grot?
2: La la la la la la la la la la la.
0: Wauw, klinkt fantastisch. Nog één vraag misschien. Maar ik heb zo weinig inspiratie. Hier in de grotten van Han zijn er ook fantastische dieren. Hè? Misschien een rare vraag, maar voel je meer een beer of een wolf?
2: Wolf. Oeh. Witte wolf.
0: Oeh, specifiek. Oké. Doe er je ding mee dan. Jij daar, als je luistert naar Q. Als jij een betere ja-nee-vraag hebt, mag je die ook altijd sturen. Of een gokje mag je ook wagen in de Q-app. En dan misschien zijn die tickets wel van jou. Hè?
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kik alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-liftoff-concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-liftoff-concert.

0: Hoogstraten Aardbeien. Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: zijn.
1: Robin Schulz en James Blunt met Oké. Ik heb hier nog 2 keer 5 tickets weg te geven voor dat prachtig natuurcomplex van de Grotten van Han. En er zijn veel gegadigden, maar ook nog veel vragen over mijn mysterieuze gast. Want als je haar identiteit raadt, dan maak je kans op die tickets. Ik keer even terug naar mijn grotje. Oeh, het is een beetje koud. Frank uit Oosterzeelen vraagt, ben jij Tanya Dexters?
2: Nee.
1: Oké, had je kunnen. Farah uit Gent die vraagt, is het Veronique de Kok?
2: Nee, ook niet.
1: Ja, nee, duidelijk. Lieselot uit Grimbergen denkt dat jij Margriet Hermans bent.
2: Nee, ook niet.
1: Carolette Peer die heeft een vraag. Misschien gaan we zo wat verder geraken. Ze vraagt, doe je graag yoga?
3: Ja.
1: Ja. En Gregory die vraagt, vind ik ook een hele goeie, ben je een bondgenoot?
3: Ja.
1: Ja, dat brengt ons toch wel dichterbij. Misschien nog 1 tipje, lieve gast in mijn grot. Heb je dat nog voor ons? Wil je zo vriendelijk zijn?
3: Ik ben heel dankbaar voor dit rustmomentje. Ik heb alleen spijt dat ik geen warm dekentje meegebracht heb. Het is hier een beetje fris. Dat is toch,
1: hè? Ja, dat is... Ja, dat moet hem ook doen, hè, denk ik. Ja, oké. Okay. Ja, het is duidelijk. Ik zie het al. De Q-app ontploft. Het is duidelijk voor iedereen, maar wie pakt die ticket?

0: en de vraag van 1 miljoen.
1: Ik ga naar de grotten van Ham en ik neem mee een BV.
0: Of in dit geval de vraag van 2x5 tickets voor de grotten van Ham. Dat is wie er natuurlijk mijn kleine grotbuddy is. De identiteit van mijn grotbuddy, die moet jij achterhalen. Want ik zit hier niet alleen in mijn grotje. Ik heb het beste gezelschap ooit gefixt. Het is waar, hè?
2: Ja.
0: Ja, ja. Maar de vraag is alleen, wie hoor je hier nu? Er zijn twee speurneuzen die het denken te weten. Dit is Sophie.
3: Ik denk dat Ingeborg in de grotten van Ham zit.
0: Interesting. En wat denkt ons Katrien?
4: Het is Ingeborg!
0: Dat is duidelijk. We gaan misschien eens luisteren.
2: Hey, ik ben Ingeborg en ik zat in de grot met Naomi. Heerlijke plek om te mediteren hier. Dus als je hier binnenkort in de grotten van Ham een bezoekje komt brengen, denk eens aan mij en geniet van de

0: Megan Sling met Take You Higher. Een hele goede bijna zondagavond. Het is ruim 5:30 geworden en er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de A19 tussen Wervik en Moorselen zijn dat er 22. Op de E429 tussen Tubeke en Bergse Steenweg nog maar 6. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Deurne 19 minuten bij. En richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne 5 minuutjes. Richting Gent op de E40 tussen Beernum en Aalter 16 minuten bumperen. Op de Brusselse ring tenslotte op de buiten. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 15 minuten. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 11 minuutjes extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Alle chance, het is zondag.
1: Hallo.
2: Hallo Naomi.
3: Naomi van der Poorten.

0: Magic With You van DJ Licious.
1: I miss this magic with you.
0: Die andere Belgische kaststaar, Meteor, vierde deze week een 9 jaar carrière. En dat betekent dus dat over exact een jaar dat grote jubileum is. 10 jaar Meteor en die grote AFAS Dome Show om het te vieren. Dus zometeen hoor je hem met Fleming naar dat wondermooie City of Blinding Lights van YouTube.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
2: Peugeot.
5: Medi-market.
6: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
9: Xina.
8: Xina, ja aan je dromen.
10: Nog 7 duo's in de running vanavond bij VTM in So You Think You Can Dance. En VTM 2 brengt een bezoekje aan de Amsterdamse Rossebuurt in Smeris. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: nodig.
1: Niet nodig, net zoals ik het joggen en het lopen aan mij laat voorbijgaan. Niet nodig.
2: Al denkt Matthijs uit Lokeren daar wel anders over. Maar dat is oké. Ik kan wel voor het juiste tempo zorgen. Al is het misschien echt zo'n zondagsloopje. Oh ja, kan ook aan Matthijs. Kom aan. 1,

0: Somebody Like You with Temptation en Smash Mouth. Somebody like you. Smash into pieces, liever. Katrien en Elise die wonnen zo net die Grotte van Han tickets. Met z'n vijven kunnen ze daar gaan ontdekken. En ik kreeg net een bedankberichtje binnen in de Q-app.
1: Dankjewel voor deze leuke, toffe daguitstap. Groetjes Elise, dochter van Katrien.
0: Maar dat is bijzonder graag gedaan, lievekes. De cadeautjes zijn uitgedeeld, daar rest er mij alleen nog die weekend soundtrack. Die naar een hoger niveau tillen. En eigenlijk is het ook toch een beetje voor de mamatjes. Hè. Any place, anywhere, anytime. Ze zijn er altijd. Hè.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Goedenavond, het is 6:00. Het nieuws krijg je van Bart.
3: Goedenavond. De twee Belgen die op de cruise met het Hantavirus zaten, zijn onderweg naar huis. Hun vlucht vertrok iets na 5:00 uit Tenerife. Iets na 9:00 landen ze dan op de militaire luchthaven in Eindhoven. Daarna worden ze voor een medische check overgebracht naar het USA in Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze naar huis en moeten ze 45 dagen in quarantaine. De vier Belgen die in quarantaine moesten omdat ze contact hadden met een besmette persoon, mogen alvast uit quarantaine. Dat meldt de Volksgezondheid. Het gaat om passagiers die eerder deze week al het schip hadden verlaten. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke wil minder investeren in defensie dan gepland, omdat daar op dit moment gewoon geen geld voor is. Dat heeft hij vanmiddag gezegd in VTM Nieuws. Van den Broeke vindt het ook geen must dat ons land de NAVO-norm haalt.
4: We hebben nu inderdaad, toen we nog iets optimistischer waren over onze begroting, enorme groei van de uitgaven voor defensie afgesproken naar 15 miljard in 2030. Dat is bijna maal 2. Ik ga in de regering zeggen dat als we nu voor zo'n grote begrotingsproblemen staan, moeten wij per se die defensieuitgaven zo snel verhogen.
3: Minister van Financiën Vincent van Petegem zei eerder vandaag nog dat de federale regering wellicht nog 7 miljard euro extra moet zoeken tegen 2029. Iran heeft geantwoord op het Amerikaans vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat gebeurde via bemiddelaar Pakistan, zegt het Iraanse staatspersagentschap. Het is niet duidelijk wat het antwoord van Iran is. Het focust zich vooral op het einde van de oorlog en de veiligheid in de zeestraat van Hormuz. Eerder deze week legde de VS een nieuw vredesvoorstel op tafel. Dat bevat 14 punten. In Leiden, in Nederland, is een meisje van 15 gestorven tijdens de halve marathon, dat meldt de organisatie. Het meisje werd onwel op het parcours. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het evenement werd daarna ook afgelast. En sport. De Fransman Paul Magnier heeft de derde rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn tweede ritzege op 3 dagen tijd is dat. Magnier was in de sprint sneller dan de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Thomas Guillermo Silva blijft in de roze leiderstrui. In play-off 2 van ons voetbal heeft Charleroi met 1-0 gewonnen van en bij Antwerp. Charleroi kwam voor de rust op voorsprong. In het slot miste Antwerp nog een penalty. In de stand staat Charleroi gedeeld tweede, Antwerp vijfde. En in play-off 1 van ons voetbal speelden AA Gent en Anderlecht dan weer 1-1 gelijk. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook nog meer dan de helft met 10 verder na een rode kaart. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
5: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
3: Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de vijfde plaats. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
2: En 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de A19 tussen Wervik en Moorsele mag je 28 minuten bijrekenen. Richting Gent op de E40 tussen Beernem en Aalter zijn dat er 19. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 19 minuten bumperen. En op de Brusselse ring op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 12 minuten. En ook op de buitenring 12 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 minuten mogen verliezen.
6: Music. Naomi van der Poorten.
2: Als jij wilt gaan stargazen, moet je langer en langer geduld hebben, want 9:15 of zo gaat de zon onder vanavond. Maar ik krijg hem wel op de

Maar ook die maandag die zit al te loeren, hè. Viezerik. Laat ons gerust. Ik moet geen maandag hebben. Dat is minder nieuws, maar wat wel leuk is, het is maar een kort weekje, hè. Woensdagavond zijn we er al vanaf. Laat dat je lichtpuntje zijn vanavond als je ermee in zit. Dit is Cresip en I Would Stay. If this is

0: Ja, dat gaan we fixen. En je hoort zo meteen nog eens hoe we dat logistiek allemaal gaan regelen.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
2: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Het Q Liftoff Concert. In de Q Luchtballon.
1: Het allerhoogste concert, dat gaan wij organiseren. Want we hebben een Q Luchtballon gekocht. Ja, er was geld over. We hebben een luchtballonnetje gekocht. Zo gaat dat dan. Maar die is niet voor ons. Nee, die is voor jou. Want 10 luisteraars die kunnen een duo-ticket winnen voor de Q Liftoff. Want zo'n luchtballon, hè, dat moet je feestelijk laten opvaren. Hè. En we gaan dat doen met een concert van Berre. We gaan nog een paar luchtballonnen inschakelen. Het kan echt niet op. En dan gaan die daar rondvaren. En zo ga je Berre zijn concert dus kunnen volgen met headphones. Ja, het gaat echt een bijzondere beleving zijn. Dat weet ik nu al zeker. Wat moet je daarvoor doen? Wel, gewoon luisteren. Morgen naar Maarten en Dorothee in de ochtendshow of Vincent Live tussen 4 en 7. En die leggen het wel nog eens uit voor jou. Dit is Amy McDonald. Ze haalt ook alles uit het leven. This is the life.

0: toepasselijk. Op een dag zoals vandaag. En dat is exact ook wat Sandra wil doen. Een beetje liefde geven. Ze stuurde dit in de Q-app.
1: Hey, hey, Naomi.
0: Hallo.
1: Fijne zondag alvast. Ik wil graag toch nog eens even aan alle mama's een fijne moederdag wensen. Ja. Hopelijk met vele liefde en vele herinneringen. En zeker met Q-music en muziek erbij. Hè. Groetjes van Sandra.
0: Dankjewel, Sandra. Dit is Melody van Sigala.
1: Hallo.

en Melody. En als je dit melodietje hoort, dan weet je dat ik de files ga voorlezen. Er staan er 3 op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de A19 tussen Wervik en Moorsele zijn dat 26 minuten extra. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 13 minuten bumperen. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 11 minuutjes bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 10 minuten mogen verliezen.

0: Told You So van Martin Garrix en Jax. Wat is het menu nog voor vanavond, hoor ik u vragen. Ah wel, een amuseke van Bruno Mars. Een fantastisch nieuwe jonge zangeres als main dish. En ook een digestiefke. Een shotje à la Naomi. Dat hoor je zo. Bon appétit.
1: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.

0: Studios.
1: Head and Heart.
0: Zometeen nog dat digestiefje dat ik beloofd heb. En Marieke is een beetje verward. Ze vraagt of ik nog alcohol ga uitdelen vanavond. Nee, Marieke, beter. En als er iets is dat je vanavond nog moet gehoord hebben, dan is het deze. Bella Kay, 20 jaar uit Florida. En is bij de geboorte in iets heel verslavend gevallen, want haar I love it krijg ik niet meer uit mijn hoofd.

0: fake.
1: Bella Kay. I love it, I love it, I love it. En dat is ook zo. Geen alcohol, geen gember, nee.
2: Shotje energie met Naomi.
1: Ja, veel beter en veel effectiever. Die Sunday Night Blues, daar maken we komaf mee. Een schupje onder je gat, dat kan ik je bieden. Een goed aantal beats per minute doet wonderen en we zijn vertrokken. In 2010 was er een jonge heer die in Brussel een paar toetsen indrukte en een nummer schreef dat de wereld veroverde. De titel? Ah wel,

0: My World van Afrojack en Aloe Black. Ik heb een bijzonder berichtje binnengekregen in de Q-app dat ik wel echt moet delen. Hallo, Kus.
1: Hallo, Naniem van den Poorten.
0: Oh, ja, ja. Lieve vriend, je kan mij alles vragen.
1: Kun je alsjeblieft Pommelien thuis met Atlas opzetten?
0: Oei.
1: Please?
0: Oei, Ja, nee.

0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Het is 1 over 7. Het nieuws krijg je van Emiel.
5: Een goeie avond. Goed nieuws voor de vier Belgen die contact hadden met besmette passagiers van het cruiseschip waarop het Hantavirus rondging. Zij mogen hun quarantaine stopzetten, dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het gaat om vier mensen die via contactopsporing werden opgezocht, vertelt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
6: Dus die contactopsporing heeft eigenlijk gewerkt en eigenlijk is die afgerond. En dat is ook toch wel belangrijk. En het is een virus dat niet besmettelijk is. Je moet toch wel redelijk intens contact hebben met iemand om die besmetting door te geven. Het is niet zoals met coronavirus dat eigenlijk als het ware in de lucht hangt. Het is niet hetzelfde.
5: Intussen zijn ook de twee Belgen die nog op het cruiseschip zaten onderweg naar huis. Zij landen rond 9 uur in Eindhoven. In Antwerpen is een man van 81 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij in de Schelde is gevallen, dat meldt de politie. De man kwam tussen een boot en de kade terecht. Hij werd dankzij andere mensen uit het water geholpen. De hulpdiensten hebben hem daarop gereanimeerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In play-off 2 van ons voetbal heeft Charleroi met 1-0 gewonnen van en bij Antwerp. Charleroi kwam voor de rust op voorsprong. In het slot miste Antwerp nog een penalty. In de stand staat Charleroi nu gedeeld tweede. Antwerp staat vijfde. En op deze tijd spelen Union en KV Mechelen tegen elkaar in play-off 1. Na zo'n half uur staat het 1-0 voor Union. En dan nog tennis. Onze landgenoot Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Rome. Hij verloor in de derde ronde van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-4. Zverev is het nummer 3 van de wereld. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wordt het wisselvallig.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
3: Q-Music.

autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Dit is Q. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. In Gent is een medewerker van de lijn gewond geraakt na een incident aan een tramhalte, dat bevestigt politie. De medewerker zou geduwd zijn en kwam daarna ten val. De persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar 3 verdachten. In Antwerpen is een man van 81 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij in de Schelde is gevallen, dat meldt de politie. De man kwam tussen een boot en de kade terecht. Hij werd dankzij andere mensen uit het water geholpen. De hulpdiensten hebben hem daarop gereanimeerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In play-off 2 van ons voetbal heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Antwerp. Charleroi kwam voor de rust op voorsprong. In het slot miste Antwerp nog een penalty. In de stand staat Charleroi gedeeld tweede, Antwerp vijfde, Standaard blijft aan de leiding. En tennis nog, onze landgenoot Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Rome. Hij verloor in de derde ronde van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.

0: Dit is Q. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeie avond. Het Nederlandse vliegtuig met daarop de twee Belgen van het cruiseschip waarop het Hantavirus circuleert is geland in Eindhoven. Vertrok om 5 uur vanmiddag in Tenerife nadat de passagiers deze voormiddag van het schip werden geëvacueerd. Je hoort journaliste Tessa Rens.
2: Het gaat om 8 Nederlanders en dan nog 18 mensen met een andere nationaliteit, waaronder dus ook die twee Belgen. En dan volgt een intake. Ze moeten onder meer een bloedafname laten doen en zullen ook een vragenlijst moeten invullen. En als dat allemaal gedaan is, dan zullen de twee Belgen via een ziekenwagen naar ons land gebracht worden.
1: In het UZ Antwerpen volgt nog een medische check-up. In Gent is een medewerker van de lijn gewond geraakt na een incident aan een tramhalte, dat bevestigt de politie. De medewerker zou geduwd zijn en kwam daarna ten val. De persoon werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar 3 verdachten. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. In de stand blijft het zo tweede en zit het zo nog altijd in het spoor van leider Club Brugge. Union volgt op 1 punt, Mechelen staat laatste. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.

0: Q. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. De twee Belgen die vanavond werden gerepatrieerd van op het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld, zijn onderweg naar het UZA in Antwerpen. De twee zijn vanavond geland op de luchthaven van Eindhoven en worden nu naar het ziekenhuis gebracht. Daar zullen ze hen nu testen, vertelt journaliste Laurent Stappers.
2: Die passagiers moeten allebei een FFP2-masker dragen en ook het medisch personeel zal medische bescherming moeten dragen. Dan worden zij beide in aparte kamers opgenomen en daar krijgen ze dan een hele medische check-up. Die medische check-up bestaat uit parameters meten en zo, maar ook een bloedafname en een PCR-test.
1: Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Bij een van de 5 Fransen die vanmiddag werd gerepatrieerd, zijn symptomen van het hantavirus vastgesteld. Dat zegt de Franse premier op X. De 5 passagiers werden meteen in quarantaine geplaatst. Ze zullen nu alle 5 getest worden. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd 82. Bergmans was vooral bekend van haar rol in de jeugdserie Johan en de Alverman op BRT. Daarna speelde ze ook nog mee in Wittekerke en Terug naar Oosterdonk. Bergmans leed aan kanker. In Sint-Gilles-Oise in Oost-Vlaanderen is de politie vanochtend binnengevallen in een woning. Daarbij zijn 4 mensen opgepakt, dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Waarom de politie er binnenviel is niet duidelijk, het onderzoek loopt. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong, in de tweede helft scoorden ze nog 2 keer. In de stand blijft de tweede, het volgt op 1 punt van leider Club Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 van ons voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaar. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen wordt een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig. Music.

0: is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De twee Belgen van het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld zijn in het UZ Antwerpen. Ze kwamen daar rond 10 uur vanavond aan. In het UZA zullen ze nu medisch onderzocht worden, vertelt journaliste Laurent Stappers.
2: Pot Volksgezondheid laat weten dat het personeel daar heel wat beschermingsmaatregelen heeft genomen, maar benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Ze krijgen hier nu een medische check-up, dat wil zeggen kijken of die mensen in goede gezondheid zijn en of ze besmettelijk zijn. Maar wellicht laat het resultaat nog tot morgen op zich wachten en zullen ze hier dus wel de nacht doorbrengen.
1: Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. Amerikaans president Donald Trump noemt de Iraanse reactie op het vredesvoorstel van de VS totaal onaanvaardbaar. Dat zegt hij in een eerste reactie op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Eerder deze week stelde de VS een 14-puntenplan voor om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Iran heeft daar vandaag dus op gereageerd. Wat ze precies hebben geantwoord is niet bekend. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft scoorden ze nog 2 keer. Je hoort Union-middenvelder Rob Schoofs.
3: Maar ik denk gewoon al bij allen een verdiende overwinning. Ik denk wel dat we voldoende kans hebben gehad om 3 keer te scoren. Maar misschien inderdaad was deze overdreven. Maar goed, dat maakt niet veel uit, Frans. We zijn heel blij met de 3 punten. Er stond toch wel wat druk op deze wedstrijd.
1: In de stand blijft Union tweede. Het volgt op 1 punt van leider Club Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 van ons voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaar. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.

0: nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld, moeten een nacht in het UZ Antwerpen blijven. De twee kwamen vanavond aan en werden medisch gecheckt, vertelt journaliste Laurent Stappers.
2: Tot Volksgezondheid laat weten dat het personeel daar heel wat beschermingsmaatregelen heeft genomen, maar benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Ze krijgen hier nu een medische check-up, dat wil zeggen kijken of die mensen in goede gezondheid zijn en of ze besmettelijk zijn.
1: Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. Amerikaans president Donald Trump noemt de Iraanse reactie op het vredesvoorstel van de VS totaal onaanvaardbaar. Dat zegt hij in een eerste reactie op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Eerder deze week stelde de VS een 14-puntenplan voor om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Iran heeft daar dus vandaag op gereageerd. Wat ze precies hebben geantwoord is niet bekend. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29e keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.